0: Dat het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolos wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12 op 12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Wielrenner Tadej Pogačar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogačar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgelaaid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag.

Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12-12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Wielrenner Tadej Pogačar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogačar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgeleid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Wielrenner Tadej Pogacar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogacar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgelaaid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12-12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. In een brief schrijft de man ook dat hij spijt heeft en dat hij niet eerlijk is geweest over de omvang van zijn donaties. En dat hij nu ook zal stoppen met doneren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 691 lichamen geborgen. Het gaat om 16 doden in Tibet en 675 in Nepal. In totaal zijn er ook nog zo'n 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. Ook de VS gaat hulp bieden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering $3,6 miljoen heeft vrijgemaakt voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. Het toernooi in Mexico was voor Mertens een voorbereiding op de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Dat begint trouwens vandaag. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als OH Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt nu knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er nog kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Deeuwestad. Deeuwestad. Ja, radio. Tijdloos. En verfrissend.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 kinderen waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. Anne Eekhout.
4: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig, onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
3: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft en dat hij nu stopt met doneren en hulp zal zoeken. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is intussen ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor in de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar ook soms zon. Vooral in het westen is er ook kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag wisselen bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

0: dat hier? Weet uw moeder dat, dat je hier zit? Ja, ze weet het. En ik mocht. Abba, dat is your mother no. Goedemorgen.
1: Chris van Opstal.
0: Welkom in de ochtend op deze zondag, de 30ste augustus al.

frisiert. Dann Tatorien. Je beleeft een echte zomer met Radio Demers.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
3: Niemand heeft je pijn gedaan.
2: Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin.
3: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
2: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
4: Yay!
2: Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
0: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfsite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
6: Govaerts Groep.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Op

David Bowie, maar niet alleen, met de Pat Metheny Group. This is not America. Mag ik met u even vooruitblikken naar donderdag 17 september? Want van 18 tot 21:30 ben je die donderdagavond op de Citadel van Diest welkom voor een oldtimer meeting. Je vindt ook meer info op Facebook.

0: Ik was stiekem verliefd op dat roodharige meisje. Ja, ondertussen is dat een serieuze madame geworden natuurlijk. Tiffany, I think we're alone now. Maar ze heeft nog altijd die mooie rode haren. Daarvoor Pilot en oh ho ho, it's magic. Het is altijd een beetje magisch als je naar een optreden van Clouseau gaat. Want die mannen die blijven het spel op zijn kop zetten. Hè? Ben je daar vannacht?
1: Hey.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ja, ja, beste vrienden, de Ghostbusters van Ray Parker Jr. Zondag 20 september, blikken vooruit naar, even 3 weken vooruit. Zondag 20 september om 14 uur vertrekt in het Begijn of in Diest een themawandeling onder het motto een tijdreis langs de gevels van de stad. Er kunnen maximaal 25 personen mee. Inschrijven doe je via diest.be.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september, in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
5: Wauw! Wauw!
4: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Dat is waar. Je hebt zo van die mensen die moeilijk van start geraken, zo 's morgens. Die blijven dat uitstellen, hè? Van ja, ik zal zelfs beginnen.
1: Maar kan je eerst nog een koffie drinken?
0: Ja, dan drinken ze die koffie en dan denken ze van, ik zou nu moeten beginnen, maar misschien nog één koffie en ook nog een koekje. En dan zal ik beginnen. Ja, en één keer als ze bezig zijn, dan zijn ze niet meer te stoppen. Dan zit de vlam in de pijp, zeggen wij. Ain't no stopping us now van McFadden en Whitehead. Tot aan het nieuws van 8 uur nog Santana. And you gotta see it again, beste vrienden.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het donorschandaal in Nederland is nog groter dan gedacht. De massadonor zou zeker 199 kinderen hebben verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Gisteren was er nog sprake van 121 kinderen. En 11 van hen zouden in ons land zijn geboren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische klinieken heeft gedoneerd aan Eekhout.
4: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig, onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
3: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft dat hij had gelogen en dat hij nu ook stopt met doneren en hulp zal zoeken. Steeds meer scholen kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit, Gianna Werbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over die klashonden. Gianna Werbroek.
5: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden. En dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
3: Ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten dan worden opgenomen in dat kader. In het noorden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietincident, dat zegt de lokale politie. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De schietpartij gebeurde volgens lokale media op een ravefestival rond 2:30 vannacht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie vraagt mensen ook nog om de omgeving te vermijden. Mogelijk zijn de daders nog op de vlucht. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaard won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaard springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Kings waren dat, een come dancing. Ja, wilt u gaan dansen zoals morgens vroeg? Als ik het maar niet moet doen, dan is het allemaal prima hoor, maar ik doe niet mee. Hé, hey, goedemorgen, Wiltura is dit. Zal ik dan toch maar meedoen? Omdat ik Vlaming ben? Allee, vooruit. Waarom?

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Wondere Kermis, dinsdag 1 september. Kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september Kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad-jock Patrick van Laar. Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanrode.

0: Leif Garrett and I was made for dancing. Het is dus niet zo. Ik heb het al meer dan één keer uitgelegd. Je kunt mij daar geen plezier mee doen, hè, met dat dansen. Nee. Laat maar zitten. Ik zet meestal mijn joker in dan, hoor. Zo is dat, beste vrienden. En dit is ook een klassiek, alhoewel je hem niet zo vaak meer hoort op de radio. Een hitje uit Duitsland, 1985, voor die eerste Allgemeine Verunsicherung.
1: Der Kühlschrank ist leer, das

0: Nu hadden ze voor wat Diest betreft kunnen zingen over het Warandepark. Ze hadden kunnen zingen voor wat Herk de Stad betreft over Park Olmenhof. Bijvoorbeeld. Nee, moest Ichiku Park zijn natuurlijk. Hè. De Small Faces waren dat. 1967. Dit zijn de jongens van Wet Wet Wet. Je hoort ze met Angel Eyes. Uit 1988. Je moet dus niet te fel en vooral niet te lang in haar ogen kijken.
1: Ik

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Christopher Cross, Ride Like the Wind, beste vrienden. Ja, Chris Cross zou die naar het schijnt echt heten. Ik weet niet of dat een grapje is, maar schijnt op zijn paspoort te staan. Daarvoor Aphrodite's Child met Demis Roussos in de groep Such a Funny Night. En dit is Elton John en Dua Lipa. Je hoort ze met Cold Cold Heart. It's

0: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij Wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef Sprankelend Hageland bij Wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit, met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Bartkel. En zeil je voor het eerst, dan sla je een flater. Dat zal wel zijn. Ik kan 1 niet zeilen. En 2, mijn zwemcapaciteiten die zijn ook al niet zo denderend. Dus een beetje bang om daar aan mee te doen, hoor. Bartkel met een zomerhitje in 1990. En toen wisten we nog niet van Bartkel en Luc Appermont en zo. Nee, dat werd toch allemaal angstvallig geheim gehouden. UB40, Singer Unsung, neemt ons mee naar 9 uur. Graag tot zo na het nieuws.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is 1 dode gevallen. Er raakten ook 5 mensen gewond. Het gebeurde rond 2:30 vannacht op een technofeest op zo'n 30 kilometer ten westen van Zürich. De politie is nu volop op zoek naar de dader of daders. Over het motief is ook nog niets bekend. In het noordwesten van Rusland is er brand uitgebroken in een olieraffinaderij na een Oekraïnse droneaanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er zijn voorlopig geen gewonden. Rusland zou er meer dan 40 Oekraïnse drones hebben neergehaald. In Oekraïne kwamen gisteren nog meer dan 37 mensen om bij een Russische aanval op een magazijn waar munitie lag opgeslagen. Steeds meer scholen hier kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit Jana Werkbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over klashonden. Jana Werkbroek.
4: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden en dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
3: En ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten in dat kader worden opgenomen. In Antwerpen is gisteravond de nieuwe Mr. Gay verkozen. Het is Ben Schele geworden. Hij is 32, komt uit Pelt in Limburg. Zijn ouders hebben er een melkveebedrijf. Zelf werkt hij als bankier. En ook premier Bart De Wever was bij de prijsuitreiking. Hij benadrukt het belang van de LGBTQI+-rechten.
5: Ik heb tijdens mijn leven, ben 55, gay rights en aanvaarding van gay en anders zijn enorm zien vooruitgaan in de samenleving. Maar de jongste jaren merk ik ook, er zijn tegenstromen, religieus, cultureel. Het is belangrijk dat je dan laat zien als eerste minister of als burgemeester waar we staan, waar de mainstream staat. En dat is ook een uitnodiging aan iedereen in onze gemeenschap om toch in die richting te blijven verder gaan.
3: En er is gisteravond ook gevoetbald. Lommel ging winnen bij Cercle Brugge. Het werd daar 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de 3e plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk al met 1-3. Charleroi pakt zoals enige 12 op 12 punten en staat daarmee alleen aan de leiding. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook wat kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

Morgen, even over 9, Jordan Madonna met de titeltrack uit haar toenmalige album True Blue in 1986, waaruit ook nog de single Papa Don't Preach kwam, onder meer. Ja, dat waren nog eens tijden. Goedemorgen allemaal. Laat de zon maar in je hart. Dat is het beste wat je kan doen vandaag op deze zondag.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Albert Hammond met de enige echte originele singleversie van Down by the River. Waarom zeg ik dat? Omdat er op heel veel verzamelcd's van Albert Hammond gewoon de verkeerde versie staat. Heringezongen, heringespeeld. En dit is dus echt de hitsingle zoals die was in 1972, Down by the River. En Stevie Wonder heeft gelijk, hè? You are the sunshine of my life. Ja, ik moest het zeggen, hè. You

Oké, het is gewoon ja, een kwestie van jezelf te verkopen. I'm a wonderful thing, baby. Cat Creole en de Coconuts waren dat. Uit het begin van de jaren 80. En volgens mij heeft Cat Stevens, die tegenwoordig zijn naam veranderd heeft sinds hij bekeerd is tot de islam. Ik ben zijn naam vergeten. Ik ga het ook niet opzoeken, want ik ben te lui. Ik ben er eerlijk in. Volgens mij heeft hij te veel gesnoven aan de Pineapple Gas. Yeah, yeah.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Incognito met onder meer Jacqueline Brown. Het was zo'n zangeres die werd wel eens meer gevraagd voor een aantal projecten. Maar hier zat Jacqueline Brown ook bij. Don't you worry about a thing. Maak je geen zorgen? Nee, en anders vraag je het toch even aan uw mama.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
0: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

The Amen Corner, If Paradise is Half as Nice. En zo, beste vrienden, zitten wij door de zondagse aflevering van de ochtend op deze zondag 30 augustus. Ik heb zometeen Jan de Groot al zien binnenkomen. Die heeft een pakje informatie bij in een nieuwe graffiti-aflevering tussen 10 en 12. Je krijgt van ons nog Donna Summer. Ja, de Queen of Disco, hè, zo werd ze genoemd in de jaren 70. En hier is ze met een van haar toonaangevende hits, I Feel Love. Later nog eens geremixed door onder meer Patrick Coley. Hey, maak er een fijne zondag van en graag tot de volgende!

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het noorden van Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader van de schietpartij op een technofeest vannacht, op zo'n 30 kilometer van Zürich. Ook over een motief is nog niets bekend. Bij die schietpartij viel 1 dode en vielen ook 5 gewonden. Op het Franse eiland Corsica woedt sinds gisterenmiddag een grote natuurbrand. Dat laat de brandweer daar weten. Intussen is al zeker 130 hectare natuur verwoest. De brandweer is massaal aanwezig en bleef ook 's nachts verder blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Donderdag brak er ook al brand uit op Corsica. Toen werd zo'n 60 hectare natuur verwoest. CD&V wil extra investeren in infrastructuur voor jeugdwielrennen. Dat zegt Vlaams parlementslid Gilles Bultink in De Zondag. Het aantal wedstrijden voor jeugdrenners daalt elk jaar. En onlangs besliste de Vlaamse overheid om geen geld meer te geven aan de opleidingsploeg Flanders Balwaze. Het gaat om bijna 2 miljoen euro. Dat geld wil Bultink nu gebruiken voor betere voorzieningen.
4: We horen allerlei signalen dat de bestaande infrastructuur, de outdoor wielerpistes die er nog een aantal zijn in Vlaanderen, dat de meeste daarvan in niet zo'n goede staat zijn. Daarnaast kijken we ook naar Nederland, waar afgesloten parken, wielerparken zijn, waar dat in alle veiligheidstrainingen op kunnen plaatsvinden. En we vinden dat Vlaanderen ook diezelfde weg op moet gaan met die middelen.
3: Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Een echte rockchick, hè? Deze Maria Vidal. Met de Body Rock had ze een radiohitje in de 80's. En daarmee begonnen we op deze zondag, even over 10. Het is 30 augustus 2026.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteit. Tijdsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbornstraat 30, Alke.
8: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

Resultaat, Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

dat de oorlog was uitgebroken. The War of the Worlds was dat hoorspel van H.G. Wells. En daaruit The Eve of the War van Jeff Wayne. En daarvoor hadden we A Wider Shade of Pale. Een klassieker van Gary Brooker en Procol Harum. Je kan per fiets de wijde omgeving van Aarschot ontdekken vandaag. En je vertrekt daarvoor aan de Sertogenmolens voor de fietsliefhebbers. En het is de slotdag van het weekendje Spiegeltent in Tielt-Winge, georganiseerd door de Giro Jevati. Om 12:00 opent de barbecue en je kan ook deelnemen aan een wandelzoektocht door de gemeente. Meer info op de website Weekendje Spiegeltent. En de Giro van Rillaar die organiseert ook vandaag nog een smuldag in den Akker in Rillaar. Op het menu mosselen, vide, stoofvlees, kaaskroketten, koude schotel en curryworst. En de keuken is vanmiddag open tussen 11:30 en 14:00. En nu trekken we naar Duitsland voor Peter Maffay. Hij is jarig vandaag, wordt 77. En we kiezen voor een keer niet voor Du, maar wel voor Über sieben Brücken musst du gehen.

vrolijk liedje om mee wakker te worden. Hè? Deze Jolie Jacqueline van Lucille Starr. En daarvoor Sugar Me van Lindsay de Pol. Het is de slotdag van Bunge Live in Budingen. En vandaag is er de familiedag met brunch en kinderanimatie. En de opbrengst gaat naar Help Brandwonden Kids VZW. Alle info op bungelive.be. En tot en met donderdag wordt er kermis gevierd in Waanrode. Wonderen kermis noemen ze dat daar in het dialect. Vandaag treedt de covergroep Outback op, inkom €10. En morgen is dan de befaamde comedyavond met Arne de Donker, Roosje Perts en Yannick Nobe. Inkom €25. Dinsdagavond is er dan een kaartavond en donderdag wordt de Waanrode kermis afgerond met een fuif met DJ's Rudy Schepers en onze Demerstad-collega Patrick van Laar. Tot en met 7 september wordt ook in Sint-Truiden kermis gevierd. Elke dag tussen 14 en 22 uur zijn de attracties open. En dinsdag is er bijvoorbeeld een happy hour en woensdag is er de Kids Day. Het volledige programma vind je trouwens op onze website radiodemerstad.be. En nu trekken we naar een madame die in 1970 voor Ierland het Songfestival won. Ik heb het over Dana. Vandaag wordt ze 75 en ze geloofde nog in sprookjes. Hier is Fairy Tale.

0: Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
5: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Qatar-wereld. Linda D'Souza met Une fille de tous les pays. En daarvoor wat overbleef van de Dream Express, LBS of Luc Bianca en Stella met een autobiografisch nummer LBS. Tot de 3 uur vanmiddag kan je vanaf de sportterreinen van Averbode op stap voor de witte tocht door de natuurgebieden en langs de Lekdreef. Voor een ijsje achteraf natuurlijk. Deelname €3. En momenteel organiseert Oldtimer Club het Se Papke aan de Warande in Rumme een meeting voor militaire voertuigen en tractoren. Om 2:30 vertrekken de legervoertuigen en om 3 uur de tractoren voor een rondrit. Inschrijven kan ter plaatse. En tussen 12:30 en 3:30 en tussen 17:30 houdt de Koninklijke Harmonie Sint-Jan Bergmans in de Ketel in Kachevinne een restaurantdag. Op het menu mosselen, koude schotel, kip en curryworst. Meer info op een telefoonnummer dat je vindt op onze website op de agendapagina. En nu tijd voor Rudolf en Meredith. Dan heb ik het over het duo Pop in Wonderland. En zij houden een Freaks Elevation Party.

0: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Een liedje dat hoort bij de zomer en dan kan dat natuurlijk. Hè. Dat was Obsession van Aventura. Vanaf 2:30 vertrekt op het Dorpsplein in Waanrode een wielerwedstrijd voor nieuwelingen. En 2 uur later, om 16:30, gaat de Dorpelingenkoers van start. En daaraan kunnen enkel inwoners van Groot Kortenaken en leden van een wielerclub uit Kortenaken deelnemen. En vanaf 2:30 wordt in het verkeersvrije centrum van Langdorp 15 jaar het Hof gevierd met feest in het dorp, met muziekoptredens en een gegidste natuurwandeling. Om 2:30 en 16:30 ontdek je begeleid de Sint-Pieterskerk, de kerktoren, de pastorietuin en het Huis der Weemoed. En voorts is er een expo van luchtfotograaf Alain Pardon. Deelname is gratis. En nu gaan we richting het nieuws van 11 en dat doen we met deze Michael Jackson en zijn PYT, A Pretty Young Thing.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Brusselse gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon. Die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner licht gewond. De gevels van twee huizen zijn ook beschadigd en door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding, dat zegt de IJslandse openbare omroep. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar meer dan 52% stemde tegen toetredingsgesprekken met de EU. En dat verschil is volgens de openbare omroep te groot om nog ingehaald te worden door de voorstanders. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht. En Elise Mertens behoort opnieuw tot de beste 20 tennisters van de wereld. In de WTA-ranking stijgt ze van de 24ste naar de 20ste plaats. Bij de mannen staan een aantal landgenoten nu erg dicht bij elkaar op de wereldranking. Alexander Bloks is de beste Belg op een 34ste plaats. Tizo Bergs volgt op plek 37. En Rafael Collignon staat 38ste. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

0: Heerlijke klassiek van John Watts en Fisher Z met So Long. En daarmee begonnen we het tweede uurtje van Graffiti op deze 30ste augustus. Als je er pas bij komt, van harte welkom. We hebben nog wat activiteiten voor vandaag in en om de Demerstad in een samenstelling en redactie van Frits van Perk. We zijn ook samen tot 12 uur.
1: Graffiti! Van 10 tot 12 met Willem de Groot.
0: En onder andere deze Trini Lopez, This Land is Your Land.

0: Andro de Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijzen. Wondere Kermis, zondag 30 augustus, een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus, comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Wondere Kermis, dinsdag 1 september, kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september, kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanrode.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
3: Zet je

0: Leende in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij V&D in Halen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij Wijndomein Kluisberg in Assend. Op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef Sprankelend Hageland. Bij Wijndomein Kluisberg. Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.

King of Rock and Roll, en dan hadden we het over Elvis natuurlijk. Dat was Burning Love en daarvoor het Nederland Mono van de Monotones. Vanmiddag om 3:00 gaat het vernieuwde ontmoetingscentrum De Sok in Deurne open voor het publiek, voor kennismaking met de lokale verenigingen. En je kan ook een drankje nuttigen natuurlijk. En er wordt gevoetbald, want de competitie is dit weekend begonnen ook in de lagere reeksen. Om 2:30 speelt Sporting Molenbeek tegen Boutersen B. Om 3:00 Kortenaken tegen RWL Sport A. FC ATO B ontvangt Meldert. Lummen neemt het op tegen Gravelo, FC Geetbets tegen Houten Oplinter en Rummen tegen Glabbeek Zuurbende. We komen natuurlijk op die wedstrijden terug vanavond in het eerste van het nieuwe seizoen Radio Demerstad Sportcafé, vanavond tussen 18:00. En dit zijn Paul McCartney en The Wings met het titelnummer uit het album Band on the Run. Stroke.

Ze wonnen het Songfestival van 1985, de Noorse Bobby Sox met Let It Swing. En daarvoor hadden we de Beach Boys met een van hun klassiekers, Barbara Ann. Ik kijk ook al even naar morgen, want tussen 11 en 3 gaat op de Citadel van Diestenbrokant de markt open. Dat is nog elke maandag het geval tot eind oktober. En morgenavond tussen 5 en 9 wordt in de dorpskom van Waanrode een rommelmarkt georganiseerd. Standhouders kunnen zich melden op 0492-74-0020. En nu naar de Franse kindergroep Les Poppies uit begin van de jaren 70. Het geweldige Non, non, rien n'a changé.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

One and Only. En dat kwam van Chesney Hawkes, een one-hit wonder uit 1991. En wat hebben we nog meer op de agenda staan? Morgenmiddag tussen 14:30 en 15:30 wisselt de lees- en praatgroep samen op verhaal komen in de markthallen in Herk de Stad van gedachten rond teksten, spreuken en diverse vragen. De deelname is gratis. Bij voorkeur schrijf je in bij de bibliotheek van Herk de Stad en dat doe je mailsgewijs op bibliotheek@herk-de-stad.be voor degene die mee willen discussiëren. En volgende woensdag een hoogdag voor de Vlaamse showbiz, want om 19:30 worden in het gasthuis in Aarschot de Golden Lifetime Awards uitgereikt. En dit jaar vallen Sam Goris, Connie Neefs en Willem Vermanderen in de prijzen. Voorts is er een postumeprijs voor Nicole Josie. Meer info op www.hetgasthuis.be mocht je erbij willen zijn. En er wordt ook gevoetbald op Staaien volgende woensdag, de inhaalwedstrijd tegen Union, woensdagavond om 20:30. En dit is Rob de Nijs.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

En zo is de brief voorgedragen, La Lettre van Marc Arion. En daarmee zit deze aflevering van Graffiti erop. Dank je, Frits, voor de samenstelling en de redactie. Zometeen na het nieuws van 12 is het aan Tommy de Graven voor een nieuwe 12-2-show. En wij zijn er met de eerste sportcafé van het seizoen vanavond om 6 uur. Afronden doen we met Linda Ronstadt en It's So Easy to Fall in Love. Smakelijk eten en tot vanavond.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Brusselse gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon en die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner lichtgewond. De gevels van twee huizen zijn ook beschadigd. Door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. In de buurt van Lelystad, in het noorden van Nederland, zijn zeker drie mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval, dat zegt de politie. Er waren zeker drie auto's bij betrokken. Twee daarvan zouden frontaal op elkaar zijn gebotst. In totaal zaten er acht mensen in die auto's. Drie van hen overleefden de klap dus niet. Over de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken en 47,2% stemde voor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Dat komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
4: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
3: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Over zo'n twee uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna drie dagen in het water doorbrengen. Twee maanden geleden pakte hij ook al een wereldrecord door op zeven dagen tijd 362,5 kilometer af te leggen. In het zwembad van Brugge was dat toen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, dit noem ik meteen stevig van start gaan op een zondagmiddag in de 12-2-show. Een nummer dat je onmogelijk stilletjes kunt beluisteren, vind ik zelf. De Communards met Jimmy Somerville en Don't Leave Me This Way. Een klassieker uit de jaren 80 die nog regelrecht naar de dansvloer wijst. En zo gaan we er nog wel wat tegenkomen tussen 12 en 2 op deze zondagmiddag.
1: Zondagmiddag.
0: Wij zijn klaar voor de classics en info uit deze regio bij Radio Deimerstad. En ondertussen wens ik u smakelijk eten toe.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel. Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland bij wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: 1978, Isa Cohen en de Alpha B op Demerstad. Goedemiddag iedereen. En we keren meteen naar de Vlaamse bodem terug. Voor een groep die stevast weet hoe je, ja, eigenlijk doen ze het al decennia lang, hits moet schrijven. En dat hebben ze gedaan, de ene na de andere. Ik heb het over de Kreuners. Dit zijn ze nog eens in de 12-2-show met Verliefd op Chris Lomme.
1: 1390, dit is de 12-2-show.
2: De 12-2-show.

0: Junior Campbell in de 12-2-show in Hallelujah Freedom. Zeg nu zelf, ja, het is een titel die je alleen maar aanzet om het volumeknop een stuk hoger te zetten.
1: Radio Demerstad. Altijd classics. Demerstad.
0: Vandaag zondag 30 augustus. Om 15 uur gaat het vernieuwde ontmoetingscentrum SOC in Deurne open voor het grote publiek. En je kan er kennis maken met de lokale verenigingen. En wij blijven muzikaal nog even in die heerlijke sfeer van toen. Met een volgende klassieker die ook helemaal thuis hoort in deze 12-2-show. Want dit is Barry Manilow.

Paul Simon en Late in the Evening. Ja, een beetje vreemd misschien, hè, want het is nog bij lange geen avond. Maar voor een goede plaat maken we graag een uitzondering. En we gaan gewoon verder met nog meer heerlijke klassiekers uit die Demerstad platenkast van toen. De 12-2-show draait ze lekker door op zondagmiddag. Want dit is Jude Dullin.

0: heerlijke zondagmiddag op Radio Demerstad met Tommy de Graven.
1: Ja, gelukkig staat onze koers wel in het groen bij Demerstad. Zeker wat de classics betreft op zondagmiddag.

0: uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Je hoort nog eens wat. Radio Demerstad.
2: Late again.

Een titel die bij sommigen onder ons misschien wel net iets te herkenbaar klinkt. Zeker op een zondagmorgen. Gelukkig zijn we ondertussen al een stukje verder in de dag. Want dit is de 12-2-show tussen 12 en 2 bij de Emerstad. Steelers Wheel nog eens en Late Again. En nu de dansvloer op voor Ready for the World. Dit is O'Sheila.

0: Here we go.
1: Ready for the world and oh Sheila. Ja, ik zou zeggen, we gaan dit uur afronden, want ik ben zo meteen terug na weer en nieuws van 1 uur met meer classics en info uit deze regio op Radio Demerstad. Dus blijf gewoon luisteren naar de 12

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn al maar meer klachten over fietsketen La Souris. Dat is de grootste verkoper van fatbikes in Nederland. Bij consumentenorganisatie Testaankoop lopen nu 15 dossiers. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. En bij de consumentenombudsdienst zijn het er 22. Dat is een verdrievoudiging. Dat heeft HLN-consumentenexperte Safia Yashou ontdekt. Klanten klagen dat ze lang op hun bestelling moeten wachten en dat er ook een en ander fout loopt met herstellingen en terugbetalingen. De CEO van La Souris, Armando Muis, belooft beterschap.
4: Wij ervaren capaciteitsproblemen door enerzijds een tekort aan personeelsleden en anderzijds een enorme vraag aan mobiliteit, zowel in Nederland als in België. Daar waren we niet voldoende op voorbereid. We hebben niet snel genoeg kunnen schakelen daarna. Hebben we inmiddels uiteraard wel gedaan.
3: Veel klanten klagen ook aan dat ze geen reactie krijgen bij La Souris. Ook daar wordt aan gewerkt, zegt de CEO. In de Brusselse gemeente Vorst zijn twee personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar raakt nu pas bekend. De twee waren op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Het komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
5: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
3: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken. Tegenstanders maakten zich vooral zorgen om de visserijrechten. Ze waren bang dat IJsland die aan de Europese Unie zou moeten afstaan. En over een uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en meer wind ook. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.

0: Ja, gelukkig praten onze classics luid genoeg. Ja, luid genoeg om jezelf in beweging te houden. Talking in your sleep. De Romantics mochten dit tweede uur openen van de 12-2 show op zondagmiddag. Hey, hey, goedemiddag en welkom.
1: Tommy de Graven.
0: Wij zijn klaar voor een vol uur de beste klassiekers.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
4: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedy

0: avond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis. Zaal Bergendal in Waanrode.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

terug naar de prehistorieke tijd van 1994. Ja, want toen was dit een hit voor de B-52's. Fred, Wilma, Barney en Betty. Ja, ken je ze nog? Meet the Flintstones op Radio Demerstad. Ja, ik moet zeggen, ik ben blij dat die er nog eens bij was op zondagmiddag hier in de 12-2-show. Elke zaterdag tot en met 30 oktober van 7 tot 13 uur opent op het Kolonel Dussaarplein in Hasselt de antiek, brokante en curiosa markt. En de toegang daarvoor is

De seatbelts die zaten goed vast de afgelopen minuten met Joan Armit Redding en Drop the Pilot. Een grote klassieker uit 83 en een plaat die al van het eerste moment herkenbaar klinkt. En zo heb je er dagelijks heel veel bij Radio Deimerstad. Voetbal deze middag om 14:30. Sporting Molenbeek neemt het op tegen Woutersen B. Alles over die en andere wedstrijden in het Deimerstad Sportcafé met Willem de Groot. Straks vanaf 18:00 is dat. En nu we toch over vliegen en landen spreken, dan nemen we meteen de landing in Brussel met Johan Verminne.

0: snel even het Wilde Westen in op zondagmiddag voor een heerlijke Hallies Classic. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam, was dat nog eens. Een flinke classic uit 1973 op Deimerstad. Vandaag zondag 30 augustus tussen 16:30 en 19 uur houdt de Koninklijke Harmonie Sint-Jan Bergmans in de Ketel in Kagevinne een restaurantdag. Op het menu staan mosselen, koude schotel, kip en curryworst. Heb je zelf info voor onze informatiekalender van Radio Deimerstad? Wel, stuur het gewoon 3 weken vooraf even door naar info@radiodeimerstad.be. En dan wordt dat helemaal netjes overgenomen in onze activiteiten-eventkalender, zeg maar. En ook kosteloos via de radio vermeld.
1: Dit is de 12-2-show.
0: Kijk, wij hebben het sociale leven in de regio graag een duwtje mee vanuit Deimerstad natuurlijk.

Het was 1956. Toen schreef Chuck Berry The Rollover Beethoven. En in 1973 gaf Electric Light Orchestra er een complete eigen symfonische draai aan. Rock'n'roll meets classic music. Ja, dat levert nog altijd een stuk fantastische classic op natuurlijk. ELO met Rollover Beethoven in de 12-2-show.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbornstraat 30, Alke.
6: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
7: Wauw! Wauw!
6: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
8: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: Lekkere hot Beatles mania in de 12-2-show op zondagmiddag. Want soms heb je in drie woorden genoeg om een wereldje te maken. She loves you, yeah, yeah, yeah. In 1963 zorgden de Beatles ermee voor een wereldhit en massaal werd er meegezongen en meegehild. Ja, ruim 60 jaar later werkt die magie nog altijd, hoor, want als je dit op een feestje draait, dan kent iedereen het zelfs nog. Van jong tot en met oud, onvoorstelbaar, zou Eddie Valli gezegd hebben destijds. Let's go!
1: De Graven.
0: De Classics en Radio Demerstad op zondagmiddag. Dit is de 12-2-show. En we loodsen je doorheen meer classics, ook straks na 2 uur. Maar bij ons nog de Babies. Voor

Babies en Isn't It Time? En we gaan deze zondagmiddag afronden. Want dit was de 12-2-show voor vandaag, 30 augustus. Volgende week, dan zitten we al in de maand september. Ja, zo snel gaat het allemaal. En we ronden vandaag af in de groove met Level 42 en Take a Look. Zometeen Jan de Groot met Siesta. Het programma boordevol heerlijke klassiekers die je zondagmiddag helemaal zen maken. Genieten, achteroverleunen en vooral ontspannen met de muziek en met Jan de Groot zometeen tussen 2 en 4. Jan heeft er nog wat heurkaarsen bij gedaan. Ik ben benieuwd of dat allemaal netjes tot bij u aankomt. In elk geval, geniet ervan. En ik ben er graag volgende week zondag terug om 12 uur.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het parket voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik van een jongen van 3 jaar in de buitenschoolse kinderopvang in Peer in Limburg. Volgens de mama is de kleuter begin augustus aangerand. Zij kwam zelf met het nieuws naar buiten. Gisteren raakte al bekend dat er sprake was van 1 klacht. VTM Nieuws kon ook al met een andere moeder praten met een soortgelijk verhaal. Journalist Quinten Evers.
4: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest en wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
3: Het onderzoek is nu dus volop bezig. In de Brusselse gemeente Vorst zijn 2 personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar het raakt nu pas bekend. De 2 waren op een scooter weggevlucht van een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. En er is meer informatie over de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht op een technofeest in het noorden van Zwitserland. Een vrouw van 22 kwam om het leven, 5 anderen raakten gewond. Het gaat om 4 mannen en een vrouw, allemaal tussen de 24 en de 27 jaar oud. Sommigen zouden ook ernstig gewond zijn. De dader of daders zijn nog op de vlucht, ook over een motief is nog niets bekend. Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog bij maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig, met kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna wisselend bewolkt, maar overwegend droog en rond 20 graden.

0: Elton John met een nummer uit 1983, dat heette I'm Still Standing. Maar als u wil, moet u niet blijven staan. U mag ook gaan zitten, dat kost evenveel. En het is nu eenmaal siesta-tijd de komende 2 uur. Dus doet u maar.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Trouwens, een beetje lekker achterover. Dat mag ook hoor, de komende 2 uur. Zolang je maar kan genieten van de classic hits. En die zijn er uiteraard ook weer. Hele goede middag.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie.

Genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland bij Wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Chocolate and Everyone's a Winner. Dat staat in schril contrast met de koers. En er wordt gekoerst vandaag. Onder meer in Waanrode, maar ook in de Ronde van Spanje. En het WK Gravel. En daar is het meestal maar één coureur die als eerste over de meet komt. Maar goed, dat brengt ons bij de feiten van de dag. We gaan eens kijken wat er zoal gebeurde op een 30e augustus. Jan de Groot, Radio Gamerstad. In de meteorologische geschiedenis staat in België de maand augustus bekend om enkele uitersten. Op het einde van deze maand wordt vaak de balans opgemaakt. En zo eindigde op 30 augustus 1947 de droogste augustusmaand van de 20e eeuw. Er viel toen in totaal amper 10,4 mm regen in Ukkel. En op 30 augustus 1993 werd de Eiffeltoren voor de 150 miljoenste keer beklommen of bezocht sinds de opening van het monument in 1889. Na 1893 is het aantal bezoekers nog hard doorgestegen. De Eiffeltoren wordt jaarlijks bezocht door meer dan 7 miljoen mensen. En tijdens een conferentie van Europese leiders op 30 augustus 1146 wordt besloten om het gebruik van de kruisboog te verbieden. De leiders hadden verwacht dat door die maatregel het verschijnsel oorlog voor altijd verleden tijd zou zijn. Helaas is dat achteraf anders gebleken. En op 30 augustus 2016 blaast een terrorist van de radicaal-islamitische militie Al-Shabaab zichzelf op in een vrachtwagen met explosieven in de regeringswijk van de Somalische hoofdstad Mogadishu. Daarbij kwamen zeker 20 mensen om het leven. Siesta! Jan de Groot! En nu terug naar 1991 met Ten Sharp en You.

Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met

0: Geen weer? De sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: We draaiden straks in deze siesta al Vanessa Carlton met A Thousand Miles. Daarachteraan Van Morrison met zijn brown-eyed girl. En daarnet Shalamar, nummer uit 1982. Dat heette I Can Make You Feel Good. En hopelijk kan ik u ook een beetje goed laten voelen met een overzicht van het weerbericht.
1: Het weerbericht.
0: Ja, belangrijk toch ook voor mensen die erop uit willen en mensen die iets organiseren. Vandaag wolken en opklaringen, maar op de meeste plekken gaat het gelukkig droog kunnen blijven. Temperaturen tot 21 graden. Hetzelfde weer morgen een beetje, maar dan zijn er rond de middag wel buien. Later op de dag wordt het dan opnieuw droger. Dinsdag een afwisseling van bewolkte periode met zon en enkele lichte buitjes. Maar op de meeste plekken zou het ook dan droog blijven. Maximaal tot 20 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer. Donderdag wordt het wel warmer bij 23 graden. En dit zijn de Gibson Brothers.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Wacht eens. Wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
7: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
8: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Ze zal het nu wel begrijpen, zeker? Verdammt, ich lieb dich, dat was Matthias Reim. Vandaag is het nog altijd kermis in Waanrode en dat duurt nog tot en met aanstaande donderdag. In Zaltberg en Dal zijn er daar ook diverse activiteiten. Morgen een comedyavond met diverse optredens. Dinsdag om 19:30 is daar een kaartenavond. En donderdag een fuif met Patrick van Laar en Rudy Schepers. En dat rondt dan meteen de kermis in Waanrode helemaal af.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En siesta, dat gaat nog door hier bij Demerstad tot 4 uur. Dus dit is Lionel Richie en Running with the Night.

Helemaal alleen en tegen de wind in, dan moet je inderdaad een sterke fietser zijn. Een sterke, eenzame fietser, dat was Boudewijn de Groot. Nog één plaatje, dan wordt het 3 uur, zometeen het nieuws.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk groter. Een moeder diende begin augustus een klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Maar volgens VTM Nieuws blijft het daar mogelijk niet bij. Want nog een andere moeder komt met een gelijkaardig verhaal. Journalist Quinten Evers.
4: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest. En wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
3: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche, volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Voor de kust van het eiland Cyprus is een veerboot gekapseist, niet ver van een haven. Tientallen mensen zijn in het water gevallen en er is ook al sprake van zeker 6 doden. Er is een grote reddingsactie aan de gang nu. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil een internationale top organiseren in Amsterdam om de Wereldvoetbalbond FIFA te hervormen. Een huidig FIFA-baas Infantino is niet welkom daar. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. De Nederlandse bond wil een nieuwe leider. In maart volgend jaar kiest de FIFA een opvolger voor Infantino, maar voorlopig is hij nog maar de enige kandidaat. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk buien, mogelijk met onweer ook. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Rond 20 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Rod Stewart met een nummer dat hij zelf schreef samen met zijn gitarist Jay Davis. En het groeide uit tot een van zijn grootste wereldwijde hits. Dat was Baby Jane.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Welkom terug allemaal, hele goede middag. Deel 2 van Siesta met straks een opmerkelijk nieuwsbericht. Over een half uurtje houden we ook weer koffiepauze. En ik hoop dat u er allemaal kan bijblijven. Ik ga er in elk geval mijn best voor doen. Of om het te zeggen met de woorden van Sergio Mendes, I never gonna let you go. I was a

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
0: Waanrode Kermis 2026. Zaal Bergendal. Wondere Kermis. Zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijzen. Wondere Kermis. Zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis. Maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad-jock Patrick van Laar. Wondere Kermis.
4: Zaal Bergendal in Waanrode.

0: Elvin Bishop met de nummer uit 1976. En Bishop die dacht toen van, mijn stem, mijn schorre stem, dat past eigenlijk niet bij dit nummer, gaat het geen goed doen. Ik ga het aan iemand anders vragen. En hij vroeg het aan Mickey Thomas, dat was een backing vocal in zijn band. En die heeft het ingezongen. Dit was het resultaat. Fooled around and fell in love.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Een medewerker van het Witte Huis die gokte op welke woorden president Trump in toespraken zou zeggen, die moet nu $150.000 betalen aan een financiële waakhond. De man kon gemakkelijk binnenlopen bij de weddenschappen omdat hij de speeches vooraf te zien kreeg. Het was namelijk zijn taak om de toespraken van Trump in te laden in de teleprompter. Dat is het apparaat dat de president gebruikte om zijn speech te kunnen voorlezen zonder papier. Tussen december en februari sloot de man meerdere weddenschappen af op woorden waarvan hij wist dat ze zouden voorkomen in de toespraken. Hij verdiende daarmee ruim $100.000 met zijn valsspel. Sinds het bedrog is uitgekomen is de man niet meer werkzaam voor het Witte Huis, al wil een woordvoerder eigenlijk niet zeggen of hij nu ontslagen is of zelf is opgestapt. Hij stelde zich wel welwillend op in het onderzoek en krijgt daarom een relatief lichte boete van $65.000. Daarnaast moet hij uiteraard ook wel zijn winst van $100.000 terugbetalen.

Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten.

0: of geen weer? De sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een nummer dat werd uitgebracht vroeg in 1954 al door Joe Turner. En in de zomer van datzelfde jaar werd het gecoverd door deze mannen. Bill Haley en The Comets en Shake, Rattle and Roll. En daarvoor de Golden Earring met iets voor deze dagen, zeg maar, hè. Jawel, The Weekend Love.
1: Tijd voor koffie.
0: Ja, inderdaad, het is helemaal tijd gaan worden voor koffie. En omdat het zondag is, is er hier bij ons altijd een koffiekoek of een gebakje bij. Ik hoop dat bij jou, waar je nu bent, ook ergens in de buurt staat. En dan gaan we er allemaal van genieten tijdens de komende drie platen. Koffiepauze.

0: Manmoffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lumme organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lumme, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw! Wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lumme.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: Billy Joel van een goede 40 jaar geleden. You're only human. En daarvoor de Eagles. En daarvoor is het siesta. En daarvoor is het weekend. En daarvoor is het zondag. Take it easy.
1: Van 2 tot 4. Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En met nu Fleetwood Mac.

Dat waren nog Cool and the Gang en Let's Go Dancing. En daarvoor hoeft u zelfs niet de deur uit. Het kan ook op de leuke classic hits hier bij Radio Demerstad. Zometeen is er Guy de Zwart na 4 uur. Wij gaan deze sjessa afronden met die SOS-band en Just Be Good To Me. Nog een fijne zondag. Tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien zo dus wel wat inkomsten wegvallen. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
4: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat zomaar niet wegtrekken uit de winkel. Als winkeliers wordt het altijd maar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
3: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Maar het eindigde de match ook met 10 man na een rode kaart in de blessuretijd. Gent pakt zo 9-9. Voor Club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen, maar ook onweersbuien, rond 20 graden dan.

0: Police die gooide een flesje in het water, The Message in a Bottle. En je kan het zo gek niet bedenken, maar er bestaan vandaag apps die het romantische idee van flessenpost digitaal nabootsen om zo wereldwijd nieuwe mensen te leren kennen. De bekendste app in het genre is Bottled. Zoek maar even op in jouw app store. Je schrijft een berichtje, gooit het in de digitale zee en het spoelt willekeurig aan bij een gebruiker ergens ter wereld. En als diegene het bericht opent en bewaart, kun je met elkaar chatten.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: Ja, dat is Message in a Bottle in moderne tijden. Welkom in Zwartwerk op zondag trouwens. Het wordt de laatste van deze maand en van de zomervakantie. We hebben weer heel wat classic hits voor jou geselecteerd. Zoals deze hier van Jerry Rafferty. You

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan...

kennis maken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Elke vader wil toch een daddy cool zijn, nietwaar? Dat was Bonnie M. Als je met het vliegtuig terugkomt van vakantie, moet je altijd langs de douane, dat weet je. Ze controleren de koffers van reizigers, want je mag niet zomaar alles uit het buitenland mee naar huis nemen. En toch gebeurt het regelmatig dat mensen dingen meenemen die eigenlijk niet mogen. Soms doen ze dat stiekem en soms gewoon per ongeluk. De top 3 van spullen die volgens de Nederlandse douane het meest worden afgepakt zijn vlees, groente en fruit. Er zijn heel strenge regels trouwens voor die dingen vanwege ziektes. Sigaretten, je mag maar een bepaald aantal meenemen. En, last but not least, koraal. Dat is beschermd en verboden om mee te nemen. En veel mensen trachten dat toch binnen te smokkelen blijkbaar.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Zijn muziek was heel populair, maar de leden van zijn band die geraakten niet van straat blijkbaar. John Fred en his Playboy Band met Judy in Disguise uit 1968. Ik geef nog snel even mee dat vanavond om 18 uur hier op Demerstad Willem de Groot het sportcafé gaat heropenen. Hij overloopt de uitslagen en standen van de clubs uit onze regio, geregeld gekruid met een interview. Zeker luisteren vanavond dus. Van

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw! Wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Een nieuwe of tweedehandswagen?
6: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
5: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaert in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: Roxy Music and Love is the Drug.
1: Guy de Zwart. Zwartwerk.
0: Toen Prince in 1982 het had over het jaar 1999, leek dat nog verre toekomst. Vandaag is het al een ver verleden. Je had het misschien al door, maar de wereld is niet vergaan in 1999. In dat beruchte jaar gebeurde er nogthans heel veel. Zo nam Boris Yeltsin ontslag als Russische president en hij werd vervangen door ene Vladimir Poetin als interim-president. Ja, van die man zijn we nooit meer afgeraakt. Guy Verhofstadt werd premier van België. Prins Philip die treedt in het huwelijk met Mathilde. En Steffi Graaf, ja, die kondigt aan dat ze stopt met tennissen. Dat allemaal gebeurde in 1999.

Mark Bolan van T-Rex was een echte autofreak. Veel van zijn nummers gingen over auto's. En de ironie van het lot wil dat de brave man om het leven komt in, jawel, een auto-ongeluk toen zijn vriendin de controle over het stuur verloor. Dat gebeurde allemaal in 1977. We zijn al bijna halfweg in deze zwartwerk op zondag 30 augustus. We gaan er even uit voor het nieuws van 5 en komen daarna graag terug boven water met deel 2 van Zwartwerk.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt Jonathan Jourin van de brandweer.
4: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wasp. Kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En we hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
3: Het weggetje is ook afgesloten. Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk nog groter. Begin deze maand diende een moeder klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Een andere moeder komt nu met een gelijkaardig verhaal. Journalist Quinten Evers.
5: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest. En wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
3: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche. Volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Het parket onderzoekt de zaak. Uitbaters van krantwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien dus heel wat inkomsten wegvallen zo. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
6: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat sommen niet wegtrekken uit de winkel. Ons winkeliers worden het alsmaar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
3: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
7: Uiteraard, de rode kaart, ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
3: Gent eindigde de match zelf ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9-9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk opnieuw met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Vijf uur geweest. Welkom terug in Zwart Werk. We begonnen dit uur met Michael Jackson uit de Thriller. Was dat het aanstekelijke wannabe starting something?
1: Zwart Werk met Guy de Zwart.
0: Een hele fijne zondagnamiddag. Je luistert naar Radio Demerstad, weekendradio op zijn best. Waar het nu de beurt is aan de Amerikanen van Tavares. Ze mogen zichzelf de volgende volle vier minuten tegenspreken in It Only Takes a Minute.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
2: Iemand heeft je pijn gedaan.
1: Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin.
2: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
1: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
3: Yay!
1: Hey. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
5: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij wijndomein Kluisberg in Assend. Op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef Sprankelend Hageland. Bij wijndomein Kluisberg. Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
6: De zomer is hier.
7: Zomerradio.
6: En dat hoor je.
8: De zon en de muziek.
6: Radio Demerstad.

Tot zover onze weerman ter plaatse, Bill Withers met Ain't No Sunshine. En we reizen door nu naar het begin van de jaren 90. Whitney Houston is ondertussen samen met Bobby Brown. Ze heeft net haar derde album uitgebracht en daarop staat deze I'm Your Baby Tonight.

natte droom van elke tuinier tegenwoordig. Flowers in the Rain van The Move. En daarvoor moesten we teruggaan naar 1967. Zondag 6 september, dan is het Begijn of in Diest the place to be. Een magische avond kan je er beleven. Want die avond baden de historische steegjes daar dankzij meer dan 4000 lichtjes in een warm, sfeervol licht. Je kan er genieten van een gratis rondleiding met de laatste twee Begijnen en de verborgen verhalen ontdekken van die unieke erfgoedsite. Ze sluiten daar de dag muzikaal af met een optreden van de band Diest zingt onder begeleiding van Patrick Jacobs. En ook overdag valt er heel wat te beleven. Tussen 9 en 16 uur kan je rustig rondkuieren in het Begijnhof en op de vintage boekenmarkt op zoek gaan naar verborgen leesparels.

0: in beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Whatever You Want van Status Quo, van de ruige rock'n'roll uit Engeland uit 1979, nu naar de New Wave uit het begin van de jaren 80. Dit zijn 1000 Ohm, een bandnaam die verwijst naar een versterker, en met AGNES zette deze Belgische New Wave band de Belgische muziek mee op de kaart en ze leverden een ferme internationale

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk, 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg,

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

0: Uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of

0: Ring Ring, it's 7 a.m. Zo begon de Magnificent Seven van The Clash. Dat ging over de eentonigheid, de sleur en de druk van het moderne dagelijkse leven en de kapitalistische maatschappij.
1: Zwartwerk.

Just Around the Corner van Cock Robin. In een natuurpark in Canada hebben vossen de schoenen van kampeerders gestolen. De 5 vossen die rondlopen namen deze zomer al meer dan 100 schoenen mee. Dat deden ze eerder ook, maar dit jaar gebeurt het wel heel erg vaak. Ook zijn de beesten niet kieskeurig, want zo zijn slippers, wandelschoenen en dure sneakers het slachtoffer. Waarom ze dat doen is niet helemaal duidelijk. Misschien komt het door de geur van mensen die aan de schoenen zit. Het kan bij jonge vossen ook onderdeel zijn van spelen en het ontdekken van hun omgeving. De parkbeheerder verwacht dat de vossen voorlopig doorgaan met hun zoektocht, dus bezoekers krijgen het advies hun schoenen niet buiten te laten staan. En zeker ook niet je wandelschoenen, want these boots are made for walking.

These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra. Ook de voetbalcompetitie in de lagere reekse is nu begonnen. En dat betekent dat ons sportcafé zometeen zijn deuren weer opent. 2 uur gevuld met regionale sportinformatie. Blijf dus zeker hangen bij Radio.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen het drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij de drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en leerkrachten. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. Vier van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt Jonathan Jourij van de brandweer.
4: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wasp. Kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En we hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
3: Het weggetje is ook afgesloten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
5: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren. Tot nu toe hebben we er iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
3: De hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Dat blijkt uit de nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. De club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
6: Uiteraard, de rode kaart die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
3: Gent eindigde de match ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9 op 9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het met aankomst bergop in een sprint met 2 voor de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. En onze landgenoot Jarno Widar werd knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui, die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het ook regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden dan. Dinsdag en woensdag meestal droog bij 20 graden. Donderdag en vrijdag weer regen, maar warmer.

0: Sportliefhebbers, hele goede zondagavond. De competitie is begonnen in de amateur- en lagere reeksen en provinciale reeksen. En dat betekent dat ook het Demerstad Sportcafé weer terug is van weg geweest. Tussen nu en 6 uur voortaan, iedere zondagavond, zetten we de uitslagen op een rijtje met de nodige reacties daaraan gekoppeld. In de Jupiler Pro League heeft Sint-Truiden zo pas met 1-4 gewonnen op het veld van Antwerp. Dat is alvast een opsteker. In de Challenger Pro League, daar heeft Sporting Hasselt dan weer zijn eerste nederlaag opgelopen. Het werd 0-2 afgelopen vrijdag tegen AA Gent B. En dan naar de eerste amateurklasse met deze resultaten op speeldag 1. Hoogstraten Merelbeke 2-3. Houtvenne Oud-Heverlee Leuven B 3-1. Lira Lierse Tessporte Senderlo 3-3. Roeselare Belicia Bilze 1-1. Knokke Heist 3-0. KVK Tiene Dessel 3-4. Cercle Brugge B Zeldzaten 1-1. En Harelbeke tegen Mandel United 0-3. Een gelijkspel voor Tess. Daarover gaan we het hebben met de voorzitter Wendy De Wit. Meneer De Wit, goedenavond.
1: Hey Willem, goedenavond.
0: 3-3, maar ja. Jullie stonden wel voor, hè, tot in de toegevoegde tijd.
1: Ja, voetballen. en verdiend. Tijdens de rust aan de receptietafel stonden we ook 2-1 achter, maar heel dominerend gespeeld. 1-0 achter bij de eerste counter van Lira. Dan terug gelijk gemaakt. Dan ongelukkig schot ook weer van Lira van op 30 meter door 3-4 benen heen. 2-1 achter, maar tijdens de rust aan de receptietafel zei de mensen van Lira ook van ja, hoe we kunnen hebben, want we spelen echt een goede wedstrijd.
0: Ja.
1: Tweede helft hebben we dan dat kunnen doorzetten, maak je gelijk en maak je, ik denk een 7-8 minuten voor het einde 2-3 verdiend. En dan in de 93e minuut een onterechte corner voor hun, keeper en zo verder mee vooruit, ja, die bal valt goed en maken zij nog 3-3. Ja. Jammer, want we verdienden echt wel de 3 punten.
0: Ja, dat is dus niet gebeurd, maar Lira Lierse toch een sterke ploeg, hè?
1: Nee. Ik vond ze helemaal niet
0: okay.
1: Sterk. Echt niet.
0: Nee. Okay.
1: Ik had er veel meer van verwacht. Nogmaals, ik heb zelf ook gevoetbald. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren in voetbal, maar ja, we mogen die match eigenlijk niet uit handen geven als je ziet. Ja, we hebben 70% balbezit gehad, ook echt goede verzorgde voetbal gespeeld. Maar ja, goed, we zijn niet verloren. Daar trekken we ons aan op.
0: Ja, uiteraard.
1: Volgende week krijgen we knokken.
0: dat is een moeilijke, hè?
1: Een hele moeilijke. Het is Knokke en de Roeselare, denk ik, die voor de titel zullen spelen. Die ook de ambitie wel hebben voor reeks hoger te geraken. Die ook de centen hebben. Die winnen vandaag ook, dacht ik, makkelijk tegen Heist. Want dat ook niet de zwakste ploeg van de reeks is. Maar we gaan er alles aan doen om toch punten thuis te houden. En dan dat we mee zijn direct van in het begin.
0: Ja, want jullie willen die top 5 opnieuw ambiëren.
1: Ja, de eerste 6 zou heel mooi zijn. Want het blijft toch een redelijk niveau, onze reeks.
0: Ja.
1: Daar hopen we te staan. Ja.
0: Oké, dus het seizoen eigenlijk van vorig jaar een beetje evenaren.
1: Min of meer, en de ploeg is ook hetzelfde. Er is maar één basispion weg, dat is onze keeper. En dat is eigenlijk allemaal gebleven. We hebben nog 2 jongens bijgehaald, dus in principe moet dat wel lukken.
0: Ja, dat is goed voor de automatisme natuurlijk. Hè.
1: Voilà, daar staat een ploeg, hè, dat zag je gisteren ook. Het was van de laatste 2 jaren dat ik de match gezien heb van Tess, vond ik dat onze 2-3 sterkste matchen.
0: Oké, dus dat oogt goed voor de toekomst. Ja. Dank je voor het gesprekje, meneer De Wit, en succes tegen Knokke.
1: Oké, dank u.
0: Goedenavond en dag. Dat was Wendy De Witte, voorzitter. Een beetje ontgoocheld natuurlijk door dat late doelpunt. Maar in ieder geval, het spel was goed. En daar kunnen ze zich aan optrekken bij Tessporte Senderlo. 3-3 bij Lira Lierse. En volgend weekend komt dus Knokke naar Tessenderlo. Dit liever is 10cc.

Ja, misschien heeft u er ook wel een Dreadlock Holiday op zitten. Dat was muziek van de 10cc. We gaan naar het voetbal in de tweede amateurklasse B. Antwerp B tegen Nijlen 2-0. Bocholt Tongeren 2-2. Wellen Rotselaar 1-0. Tempo Overijs Hades Kiewit 3-0. Capelle tegen FC De Kempen 3-3. Sint-Truiden B Wilrijk 0-5. En Racing Mechelen Diegem 1-1. Termien Ruppelboom begon pas om 4 uur. Dat resultaat moet ik u voorlopig schuldig blijven.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbotsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. 3 wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Wondere Kermis, dinsdag 1 september. Kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september, kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanrode.
3: Te droog in de zomer, geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
4: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

0: 60's, The Manfred Man met HHZ de Clown. In de derde amateurklasse B zijn ze al toe aan speeldag nummer 2, want daar hebben ze er een midweek speeldag op zitten. Dit zijn de uitslagen van dit weekend. Achel tegen Turnhout 0-2. Nieuwmoer Esperanza Pelt 1-3. Breebeek Zepperen Brustum 2-1. Geel Huldenberg 0-0. Bergendal Averbode Testelt Okselaar 1-2. Linden Betekom 1-3. Sint Leenaerts tegen Lommel B 2-1. En als we dan naar het klassement na 2 speeldagen kijken, dan zien we voorlopig 4 ploegen met het maximum. Wezel, Betekom, Esperanza, Pelt en Sint Leenaerts met 6 punten. En dan volgen een aantal ploegen met 3 punten, waaronder Averbode, Testelt, Okselaar. Maar Betekom dus goed begonnen met een 6 op 6. We gaan dus horen bij sportief verantwoordelijke Wim van Nuffel. Meneer van Nuffel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, de start helemaal niet gemist, 6 op 6. En we vandaag weer 1-3 in Linden. Verdiende overwinning?
1: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Eerste term hadden we al, denk ik, met 1-4 moeten voorstaan. Tweede term, de eerste 25 minuten was moeilijk, maar dan, ja, verdiend gewonnen. De coach van Linden heeft het ook toegegeven achteraf. Ik denk dat er weinig mensen iets anders zouden zeggen, denk ik.
0: Ja, 2 overwinningen om mee te beginnen. Had je dat verwacht?
1: Nee, wel gehoopt, maar niet verwacht. Absoluut niet. Maar ja, de laatste 2 weken in de voorbereiding waren wel een stijgende lijn. Dus het blijft gewoon, ja, het gaat gewoon goed, hoor.
0: Ja, ja, inderdaad. Het is een druk schema in het begin, want jullie moeten woensdag opnieuw aan de bak in Sint Leenaerts. Ander paar mouwen misschien?
1: Well, elke week is opnieuw een test en een zware wedstrijd. Maar het enige wat me een beetje zorgen baart is het feit dat de referees toch wel echt met heel veel met gele kaarten zwaaien. En voor een club als Betekom, we hebben niet een super grote kern, is dat, en ook Linden bijvoorbeeld, die mensen ook, is het op termijn gaan heel veel geschorsten krijgen. Hè? Dus,
0: ja.
1: En daar heb ik een beetje bang voor, maar goed, ja, het is wat het is.
0: Mm-hmm.
1: Als ze in eerste klasse 4 wedstrijden moeten spelen op 12 dagen tijd, dan is het hemel en hel. En wij moeten dat dus wel met werkende mensen. Dus ja, voilà.
0: Ja, dat is niet eenvoudig, maar na volgend weekend liggen die wedstrijden achter jullie, hè?
1: Absoluut, absoluut.
0: Oké, dus eventjes op de tanden bijten. Maar je gaat niet zonder kansen naar Sint Leenaerts.
1: Nee, ik denk dat we daar ook onze kansen hebben als wij onze kansen benutten. Vandaag hebben we er denk ik 10 gehad en we hebben er 3 gemaakt. Dus dat moet wel omhoog.
0: Ja.
1: Voor de rest kan ik heel weinig slecht zeggen.
0: Ja, oké, dus dat oogt goed voor de volgende wedstrijden. Ja. Proficiat met de competitiestart en succes in Sint Leenaerts.
1: Dank je wel. Goedenavond.
0: Goedenavond en dag. Dat was Wim van Nuffel, de sportief verantwoordelijke van Betekom. Een zege in Linden en dus 6 op 6 mee aan de leiding in het klassement.

0: De Temptations maakten een comeback in de 80s met deze Treat Her Like a Lady. We gaan nog even door in die derde amateurklasse B, waar de tweede speeldag dus op het programma stond. En nu wel een overwinning voor Averbode Testelt Okselaar 1-2 bij Bergendal. We gaan eens horen bij de speler-trainer Nick Carré. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, woensdag was je niet zo tevreden na de partij in de Linden. Kan je dat vandaag wel zijn? Ik vermoed van wel als je 3 punten pakt.
1: Zeker, en niet alleen voor de 3 punten, ook maar het geleverde spel dat we gebracht hebben. Ook qua inzet, qua mentaliteit, dat was een groot verschil, vond ik persoonlijk, met woensdag.
0: Ja.
1: En dat heeft ook geloond.
0: Jullie lopen 0-2 uit, hè?
1: Ja, klopt. En eigenlijk moeten we daar de score eigenlijk iets meer uittypen nog. Want ja, op het moment dat je dan natuurlijk die 1-2 krijgt, is het maar 1 goal verschil, hè, op dat gelijkspel. En dan hebben we eigenlijk nog heel veel kansen voor verder uit te typen die we dan eigenlijk niet afmaken. En op de allerlaatste minuut krijgen we nog een bal op de paal. Dus ja, dat er anders kunnen uitzien. Maar ik denk wel, als je heel de wedstrijd bekijkt, dat we het dus zeker verdiend hebben.
0: Ja, oké. Okay. En dat is belangrijk natuurlijk, hè, om toch mee in dat peloton te staan. Nu met ploegen van 3 punten op een gedeelde 5e plaats. Jullie hebben opnieuw nog een woensdagwedstrijd voor de boeg. Schoonbeek-Bilzen heeft nog geen punten. Wat ken je daarover? Of wat weet je daarover?
1: Ja, we hebben die ploeg al bezig gezien. En in de voorbije seizoen hebben we die ook bezig gezien. Als een ploeg die eigenlijk altijd mee in die top 5 zit. En elk jaar wel mee van boven speelt. Nu blijven ze misschien iets onder verwachtingen. Maar ik verwacht daar wel een moeilijke wedstrijd woensdag.
0: Ja.
1: Het zal niet simpel zijn, maar ik denk als we dezelfde mentaliteit elke wedstrijd kunnen opbrengen, dat we toch ons plaatsje daar verdienen. En dat we het wel niet slecht zullen doen.
0: Nee.
1: Maar natuurlijk, elke wedstrijd moet gespeeld worden. En
0: Ja, wat jullie.
1: De wedstrijd was minder en deze wedstrijd was er een keer iets meer in ons voordeel ook. Omdat we misschien iets anders hebben gespeeld ook.
0: Ja.
1: Maar oké, mentaliteit zat top.
0: Ja, en als je dat opnieuw kan op de mat brengen, dan moet het misschien wel lukken om ook daar wat te rapen.
1: Ja, zeker, zeker. Tegen een enkele ploeg gaan we op het veld voor niks te halen. Maar ja, dat zijn allemaal ploegen die altijd meer van boven spelen. Dus daar moet je niet de punten gaan halen. Maar we willen daar wel de punten gaan halen. En ik denk ook wel dat we daar iets gaan tegenover zetten. Maar het is zoals je zegt, elke keer moet die mentaliteit er zijn en die driver zijn. En dan denk ik dat we nog wel dat behoud zeker kunnen te werk stellen.
0: Ja, want dat is het belangrijkste. Maar toch proberen om een plek in de linkerkolom te verwerven.
1: Het zou altijd mooi zijn natuurlijk, maar ja, zeker met die 4 zakkers moeten we zo snel mogelijk daar weg zijn en daar weg blijven vooral. Hè. Het is niet alleen het begin, maar het is ook het midden en vooral het einde dat heel belangrijk zal zijn. Dat we gewoon uit die zone weg blijven, dat we niet in de problemen komen. Ja. En dan denk ik dat we over een zeer geslaagd seizoen kunnen praten.
0: Ja, oké. Okay. Goed, we zijn nog maar 2 speeldagen ver, dus er moet nog heel veel gebeuren. Om te beginnen dus woensdag op bezoek bij Schoonbeek-Bilzen. Dank je voor het gesprekje, Nick, en succes woensdag.
1: Graag gedaan, dank je.
0: Goedenavond en dag. Dat was Nick Carré, de spelertrainer van Averbode Testelt Okselaar. Vandaag toch al een stukje meer tevreden en de 3 punten meegehaald uit Bergendal 1-2. Dit is Sade Adu. We gaan, of we blijven nog even in de 80's, met andere woorden, Your Love is King.

0: De herkenbare sound van Sade Adu, dat was Your Love is King. Ik heb nog een uitslag uit de tweede amateurklasse B, die om 4:00 begon. Termien heeft Ruppel Boom verslagen met 4-0. Dan gaan we naar het provinciale voetbal. Eerste provinciale Brabant. En dit zijn daar de resultaten van de openingsspeeldag. Wemmel, Mazenzele, Opwijk 1-1. Herent, Pepingen, Halle 2-0. Boca United, Kampenhout 0-1. Hoeilaert, Bierbeek 1-3. Wolvertem, Merchtem, Bijchem, Humbeek 3-1. Grimbergen, Tervuren, Duisburg 3-1. En Hoegaarde, Holsbeek 3-1. Huizingen, Kester, Goik is pas om 6:00 begonnen.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: De herkenbare sound van John Fogerty en de Creedence Clearwater Revival. Dat was Hey Tonight. We gaan naar het voetbal in de tweede provinciale B. Daar zijn we intussen aanbeland. Dit zijn de resultaten. Sterrebeek tegen Bertum Leefdaal 2-1. Bierbeek B Drieslinter 5-0. Kesselo Binkom 1-3. Nossegem tegen Meerbeek 2-0. Veltum tegen Krainem werd 2-1. Kortenberg Moorsel 1-3. En Haagt Wijgmaal 1-5. Overwinning voor Binkom op de openingsspeeldag. We gaan eens horen bij de coach Wim Notenbaard. Wim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, tevreden neem ik aan met de 3 punten.
1: Ja, uiteraard. Het is altijd goed om met een overwinning te starten. Dus ik ben heel erg opgetogen dat we gisteren aan het langste eind hebben getrokken.
0: Ja, en ging het makkelijk?
1: Maar ik denk dat we de eerste helft dat we wel het betere spel hadden. De tweede helft was meer voor Keiselo. Maar uiteindelijk ja, hebben we toch lang moeten knokken om het om de buit binnen te halen.
0: Ja, maar toch 3 keer gescoord, dat is niet niks.
1: Nee, inderdaad. Ik denk dat ons scorend vermogen, allee, hopelijk, dat verwachten we toch, hoger zal liggen dan vorig jaar. En we hebben dat gisteren eigenlijk ook al meteen omgezet in 3 doelpunten. We zijn een beetje gelukkig op voorsprong gekomen. 1-0 vlak voor de rust, dan op een stilstaande fase 2-0. Ja, en dan in de tweede helft was het spelbeeld eerder voor Kesselo. En dan de laatste minuut hebben we dan nog de veilige 3-1. We waren allemaal heel erg opgelucht, want het is toch altijd spannend om zo die eindfase in te gaan van een wedstrijd met 1 doelpunt verschil.
0: Ja, en dat zijn er dan uiteindelijk 2 geworden. En 3 punten dus op het konto na de eerste speeldag. Volgende week misschien al een eerste echte test thuis tegen Sterrebeek, die ook hun openingsmatch hebben gewonnen.
1: Ja, Sterrebeek is een hele sterke tegenstander. Ze komen weliswaar over van derde provinciale, maar ze hebben een aantal spelers in huis die niet zo heel dik ziet lopen in tweede provinciale. Dus het is echt wel een tegenstander die ik meteen ook in de top 5 verwacht. Dus ze zullen ons beste beentje moeten voorzetten.
0: Ja, maar voor eigen publiek moet dat misschien wel lukken.
1: Ja, ik hoop dat we dit jaar nog meer het verschil kunnen maken op eigen veld dan we dat vorig jaar gedaan hebben. Dus ik hoop dat dat inderdaad in ons voordeel kan spelen.
0: Ja, en waar liggen de ambities van Binkom voor dit seizoen?
1: Ja, we kijken iets hoger dan vorig jaar, maar laat ons eerst proberen ons zo snel mogelijk te redden. Dat we een rustig seizoen kunnen draaien en dan hoop ik dat we ergens rond die 7e plaats kunnen stranden.
0: Oké, dus nog een plaatsje hoger dan vorig jaar.
1: Ja, ik denk dat dat een gezonde ambitie moet zijn.
0: Oké, prima. Dat wens ik jou toe. Alvast dank je voor het gesprekje en succes tegen Sterrebeek.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond. Dag. Dat was Wim Notenbaard, de coach van Binkom. 1-3 gewonnen in Kesselo. En volgende week komt dus Sterrebeek naar Binkom. Intussen genieten wij van Alicia Bridges' I Love the Nightlife. Please.

0: Eind van de jaren 70, een hit voor Alicia Bridges. Dat was I Love the Nightlife. We gaan naar het voetbal in de derde provinciale D. En dit zijn de uitslagen van het weekend. De eerste speeldag. Kesselo B, Keiberg 0-2. Lübeck, Korbeek 2-0. Zoutleeuw, Meensel, Kiezigem 0-4. Boutersem, Bekkevoort 3-3. Averbode, Testelt, Okselaar B tegen Meldert 5-1 en Kortenaken RWL Sport A 0-0. Vissenaken Haasrode B is pas om 6 uur begonnen en Hoegaarde B Aarschot pas om 6:30. Ruime overwinning voor Meensel Kiezigem op de openingsspeeldag bij promovendus Zoutleeuw. We horen bij de coach Willem Kouwenbergs. Willem, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 0-4 gewonnen, dat is een mooi begin van de competitie.
1: Ja, klopt. Kan je op voorhand alleen maar van dromen natuurlijk, van zo'n start. Dus we zijn er heel blij mee.
0: Een
1: leuke zondag.
0: Ja, verdiende overwinning?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we op zich wel de betere ploeg waren. We komen 0-1 voor en ik moet wel zeggen dat we voor rust een tiental minuten het heel moeilijk hadden. Maar dan zijn we goed uit de kleedkamer gekomen, we hebben kansen gecreëerd en uiteindelijk ook kansen afgemaakt. En ja, denk ik wel dat de overwinning verdiend was.
0: Ja, en de nul gehouden ook belangrijk, hè?
1: Ja, dat is ook altijd leuk natuurlijk. Daar proberen we dan ook wel ons best voor te doen. Een leuke start.
0: Ja, dat is inderdaad altijd mooi meegenomen. Waar gaat Meensel Kiezigem stranden dit seizoen?
1: Ja, dat zullen we moeten zien natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: We moeten nu ook niet denken, omdat we een overwinning gehaald hebben, dat de rest vanzelf gaat gaan. We zullen net als alle andere ploegen elke week moeten knokken voor onze punten. En proberen zo goed mogelijk te zijn, want het zal geen gemakkelijke reeks worden. Je ziet vandaag ook direct wel verrassingen. Bekkevoort speelt gelijk tegen Boutersum, terwijl Boutersum toch wel een van de titelkandidaten is.
0: Ja.
1: Om maar aan te geven dat het voor elke ploeg moeilijk zal zijn.
0: Ja, het gaat een spannende competitie worden, denk je?
1: Ja, ik denk dat iedereen punten van elkaar kan afsnoepen. Dus, ja.
0: Oké. Vier ploegen die momenteel 3 punten hebben, zijn nog een aantal matchen aan de gang natuurlijk. Jullie zijn daar eentje van, Lübeck ook, en dat is jullie volgende tegenstander.
1: Ja, klopt. Een ploeg met ambitie voor misschien wel eindrond te spelen. Die elk jaar heel goed voetbal brengen. Een ploeg die vooruit speelt, positief voetbal. Ik ben benieuwd. Het gaat denk ik wel een leuke partij worden volgende week.
0: Ja, uiteraard. En een beetje een derby ook, hè?
1: Ja, klopt. Dus niet zo ver van elkaar, inderdaad.
0: Nee. Oké. Ik wens je daar alle succes mee. Dank je, Willem. En succes tegen Lübeck.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond. Dag. Dat was Willem Kouwenbergs, de coach van Meensel Kiezigem, na de overwinning in Kesselo. En volgend weekend dus die derby tegen Lübeck.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Muziek van Tina Turner, deze typical male van 40 jaar geleden. We gaan nog even door in de derde provinciale D met een gelijkspel van Bekkevoort op het veld van Boutersem. Dat is een mooi resultaat, denk ik. We gaan dus horen bij de coach Bart Willems. Bart, goedenavond. Bart, 3-3 op het veld van Boutersem, een van de titelkandidaten. Dat is een goed resultaat, denk ik, hè?
1: Inderdaad, daar mogen we heel tevreden mee zijn.
0: Ja, en hoe verliep de score? Vertel eens.
1: Ja, we komen 1-0 achter na nu toch 10 spelen. Dat is dan spijtig, een dompertje een beetje. Want ja, ik dacht toch iets langer de 0 te houden. Maar we hebben ons toch redelijk snel kunnen herpakken.
0: Ja, en zijn jullie dan gelijk gekomen of hoe ging het?
1: Ja, dan zijn we gelijk gekomen. 5 minuten later, een misverstand tussen de keeper en de verdediger. Van Boutersem en onze spits Darius, we maken het mooi af.
0: Mm-hmm. En jullie komen zelfs voor, denk ik, hè?
1: Ja, toen waren we even de betere ploeg en dan zijn we voorgekomen via een knappe goal van Thomas van den Bos, een lopje over de keeper binnen en 1-2.
0: Ja, maar Boutersem liet het daar niet bij, hè? Ze gingen erop en erover.
1: Voor de rust krijgen we nog een strafschop tegen.
0: Ja.
1: Die wordt gepakt door onze keeper. Mm-hmm. Maar dan een minuut voor de rust krijgen we dan toch de 2-2 tegen. Die hingen wat in de lucht. We hadden het moeilijk. Ze waren ons aan het wegdrukken. 2-2 aan de rust.
0: Ja, en dan in de tweede helft komen zij weer voor.
1: Ja, in de tweede helft krijgen ze terug een strafschop.
0: Ja?
1: Na 5 minuten spelen en onze keeper pakt die terug.
0: Ja, amai. Die heeft dus eigenlijk... Uiteindelijk... Wel een groot aandeel in dit gelijkspel.
1: Ja, zeker. Een vaste pluim voor onze keeper. Ik heb het nog niet dikwijls meegemaakt als trainer dat een keeper 2 strafschoppen pakt en dat je dan uiteindelijk nog een punt meepakt.
0: Ja,
1: dus zeker een aandeel voor onze keeper. Maar dan komen zij toch nog 3-2 voor en dan 10 minuten voor tijd. We hebben toch onze rug recht en Thomas van den Bos maakt toch de 3-3. En uiteindelijk, we krijgen wel 2 strafschoppen tegen, maar na onze moeilijke voorbereiding mogen we toch content zijn met de puntendeling.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is eigenlijk een goed resultaat. Hè? Want Boutersem wordt toch getipt als een van de titelkandidaten.
1: Inderdaad, en dat is ook zo. We hebben afgezien. We hebben heel hard afgezien. Maar ja, dat hoort erbij. Je moet een tikkeltje geluk hebben misschien. Maar ja, dat dwingde dan toch ook wel zelf af, zeggen ze dikwijls.
0: Ja, inderdaad. En wat is de ambitie van VC Bekkevoort dit seizoen? Het behoud verzekeren?
1: Ja, zo snel mogelijk zeker zijn van het behoud. En dan kunnen we rustig seizoen afwerken. Ik hoop seizoen in de middenmotor spelen.
0: Oké, dat is een mooi perspectief. Volgend weekend spelen jullie thuis tegen Hoegaarde B. Wat verwacht je daar?
1: Ik hoop dat we toch ons thuiswedstrijden, dat we daar iets meer kunnen laten zien. En dat we toch thuis ons punten kunnen pakken. Dus ik hoop op een 3-punter. Wedstrijd moet altijd gespeeld worden. Dat zal Boutersem vandaag ook gehoopt hebben op een 3-punter. En uiteindelijk is het een puntdeling geweest.
0: Ja, dus een goed begin zou ik zeggen van de competitie. Laten we hopen dat jullie daar volgend weekend een verlengstuk aan breien. Dank je Bart, ja. En succes volgende week.
1: Dank u wel.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Bart Willems, de coach van VC Bekkevoort. 3-3 bij Boutersem, dat is geweldig goed begonnen. En volgend weekend hopen ze een 3-punter te pakken tegen Hoegaarde B op eigen veld. Dit is Kim Carnes. MUZIEK

0: Bette Davis Eyes, dat was een Amerikaanse nummer 1 voor deze Kim Carnes, begin van de jaren 80. Goed begin van de competitie in derde provinciale D, ook voor Keiberg. Won met 0-2 bij Kesselo B. We gaan eens horen bij de voorzitter Dirk Smets. Dirk, goedenavond.
1: Goedenavond Willem.
0: 0-2, een overwinning om mee te beginnen. Dat is altijd goed natuurlijk. Ging het makkelijk?
1: Oh, makkelijk niet echt, maar natuurlijk als je 0-2 kan winnen mag je tevreden natuurlijk aan de start van de competitie staan. Hè. Ja. Maar het was wel een absoluut een verdiende overwinning tegen Kesselo B. Natuurlijk moeilijk in te schatten wat de sterkte van die ploeg gaat zijn op termijn. Mm-hmm. Maar we hebben eigenlijk toch wel heel de match 90 minuten eigenlijk in handen gehad. Ja.
0: Ja. En de 0 kunnen houden ook, dat is ook belangrijk. Ja.
1: Dat is inderdaad zeker belangrijk voor te beginnen. Onze doelman heeft 2-3 reddingen wel moeten doen, maar voor de rest zijn ze er niet echt in geslaagd, echt gevaarlijk. Dus we hadden misschien nog een paar doelpunten meer kunnen scoren, maar we hebben op de juiste momenten toch wel het verschil gemaakt. En ook eigenlijk de ganse match heel hard gewerkt, zodat Kesselo eigenlijk moeilijk aan voetballen toe kwam. Dus dat was ook wel de verdienste van onze spelers, dat ze echt wel 90 minuten gelopen hebben en gestoord ook. Ja.
0: Ja. En hoe valt de nieuwe trainer mee met Akil mee?
1: Ja, absoluut heel goed. Hè. Een nieuwe trainer, ooit nog bij ons speler geweest 5 jaar geleden. Dus niet echt nieuw, maar de spelers en wij ook zijn er heel tevreden van goede trainingen. En gisteren is gebleken dat iedereen toch wel topfit was en gemotiveerd. Dus ja, dan kunnen we alleen maar tevreden zijn over momenten. Ja.
0: Ja, uiteraard. Volgend weekend komt Kortenaken op bezoek. Dat was vorig seizoen een van de revelaties. Dat wordt misschien niet zo makkelijk.
1: Nee, ik verwacht daar ook wel een moeilijker wedstrijd dan gisteren. Hè. Zeker Kortenaken was een revelatie en een absoluut een goede ploeg die nog verder gaat groeien, denk ik. Maar ja, ze hebben denk ik 0-0 gespeeld, zag ik, tegen RWL. De tegenstander van een week daarna voor ons. Dus twee ploegen die de volgende weken naar ons komen. Maar ik denk zoals we gisteren gespeeld hebben, we kunnen dat volgende week brengen. Dan moeten we toch geen schrik hebben, denk ik.
0: Nee, gaan jullie voor de 3 punten?
1: Ja, dat is zeker de bedoeling. Allee, de bedoeling was 7-9 te halen uit de 3 eerste wedstrijden met RWL en Kortenaken erbij. Dus willen we toch volgende week toch 3 punten proberen te houden. En dan nog een puntje tegen RWL en dan is onze start geslaagd.
0: Ja, uiteraard. Dus dat is nog even koffiedik kijken. Ja. Waar willen jullie stranden beter doen dan vorig jaar?
1: Ja, absoluut. Hè. We willen terug, zoals 2 jaar geleden eigenlijk, evenaren. Toen zijn we denk ik 3rd of 4th en de eindronde. En dat is ook dit jaar onze ambitie, hè. Die top 5 halen en dan de eindronde spelen. Hè. Dat is absoluut, als dat niet lukt, gaan we terug toch wel teleurgesteld zijn.
0: Ja, oké. Dus laten we hopen dat gaat lukken. Dank je voor het gesprekje, Dirk. Proficiat met de overwinning en succes tegen Kortenaken volgend weekend.
1: Ja. Dankjewel.
0: Goedenavond en dag. Dat was Dirk Smets, de voorzitter van Keiberg 0-2 gewonnen. En dat is alvast een mooi begin van het seizoen. Straks gaan we natuurlijk nog even door in het tweede uurtje van dit Demerstad Sportcafé. Met nog meer voetbal uit de regio. En we gaan natuurlijk ook even kijken hoe het in Limburg is gesteld. Eerst nog John Travolta.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
3: Greased

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en meer leerkrachten. Op Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren. Tot nu toe hebben we iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
3: Die hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 3 Belgen, blijkt uit de nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers daar ook begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen. En STVV pakt ook zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e, STVV staat 9e. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De eerste bergrit. Mas was in een sprint met 2 en aankomst bergop sterker dan de Brit Only. Sloveen Roglic werd even later 3e. En ons landgenoot Jarno Wiedar knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht zijn er eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en ook een stevige wind, maxima rond 20 graden. En dinsdag is het meestal droog bij opnieuw 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.
1: Nummer 1 in Demerstad. Sportcafé.
5: Sportliefhebbers, opnieuw welkom in het Demerstad Sportcafé. We hebben nog een uurtje regionaal voetbal voor jullie in petto. We hebben het al uitgebreid gehad over een aantal clubs uit de 3e provinciale D. En wat ook opviel, dat was het resultaat en de ruime overwinning van FC ATO B. Tegen Meldert werd het 5-1. Geleid intussen door kersvers trainer Brent Torbeins. En met hem gaan we het even hebben over die overwinning. Brent, goeie avond.
6: Goedenavond.
5: Ja, je bent nu hoofdcoach van de ATOB. Hoe bevalt dat jou?
6: Ja, klopt. Ik ben van dit seizoen hoofdcoach van ATOB. En bevalt me op dit moment goed. We hebben een heel goede voorbereiding achter de rug. En we hebben die goede voorbereiding weten door te trekken nu ook naar de eerste competitiewedstrijd, dat we die ook naar ons hand hebben kunnen zetten.
5: Ja, 5-1 zeg, dat zijn al meteen al duidelijke cijfers, hè?
6: Ja, klopt. Los van de score moet ik het wel zeggen dat Meldert is ook een ploeg die toch wel weerstand biedt en dergelijke en ook hun kwaliteiten heeft. Maar wij hadden ons plan klaar. Wij, onze jongens hebben ook heel goed uitgevoerd. En zo hebben wij Meldert op de juiste momenten wel pijn weten te doen. Onze doelman houdt ons ook wel in de eerste 10 minuten recht, want ze komen in oog met hem. Maar hij ons daar recht houdt, had op een gegeven moment ook 1-0 voor Meldert kunnen worden. Dan maken wij ook 2-0, wordt het 2-1. En op dat moment is Meldert een beetje aan het komen, aan het duwen, zonder echt gevaarlijk te worden. Maar zijn wij daar heel volwassen als jonge groep heel goed mee omgesprongen. En hebben we uiteindelijk de 3-1 weten maken. En dan loopt het nog een beetje dieper uit. Dus ik moet ook wel chapeau zeggen naar mijn jonge spelersgroep. Dat ze op een heel volwassen manier hebben gevoetbald. En dat we wel op dat moment sprongen aan het maken zijn. Dus dat is wel heel positief.
5: Ja, inderdaad. Dat oogt positief voor de toekomst. Het was altijd moeilijk de voorbije seizoenen. Altijd tegen de degradatie vechten. Leggen jullie de lat misschien nu een beetje hoger?
6: Goh, leggen we de lat nu iets hoger. We willen eigenlijk, hebben we al een beetje gezegd gehad, we willen eigenlijk een beetje hetzelfde doen wat Mainzel Kiesgem vorig jaar heeft kunnen doen. Punten nemen, dat ploegen het moeilijk hadden met Mainzel, wat nu ploegen ja, een beetje moeilijk zouden hebben met ons. En dat we toch regelmatig onze punten kunnen sprokkelen. En dan kunnen we kijken waar het schip strandt. Maar als we ons... De eerste doelstelling is altijd van het behoud. En dat we dan ja. een beetje een rustig seizoen in de middenmoot kunnen meedraaien en dergelijke. Dus dat is een beetje toestelling. Dus we gaan niet te ver vooruit lopen. Het is nu één wedstrijd dat we ver zijn. Die hebben we winnend weten af te sluiten. En nu gaan we stap voor stap, match per match, gaan we verder blijven werken.
5: Ja, en jouw speelstijl, is dat een beetje attractief voetbal brengen als ik zo aan het hoge doelpuntenaantal kijk nu vandaag?
6: Ja, klopt. Wij willen vooral proberen aanvallend voetbal te brengen, maar ook niet te naïef zijn in ons aanvallend voetbal. Dus heel verstandig mee omspringen met de juiste momenten, met de juiste omschakelingmomenten en dergelijke. Maar wij gaan ons zeker niet ingraven en dergelijke. We gaan ons eigen spel spelen en ons niet aanpassen aan tegenstanders. We gaan altijd van de eigen sterkte uitgaan.
5: Ja. Volgend weekend naar Haasrode B, wat verwacht je daar?
6: Klopt, ja, HSVB verwacht ik een moeilijke wedstrijd vorige week, omdat het ook een ploeg is die vorig jaar opgekomen zijn. Die zijn kampioen gespeeld. Die kunnen misschien in de bepaalde flow blijven verder gaan van het kampioenschap van vorig jaar. Het is ook een jonge ploeg, een voetballende ploeg, die ook willen voetballen. Een beetje wat type als ons. Dus ik denk dat we aan elkaar gaan gewaagd zijn volgende week. Dus dat wel heel kort bij elkaar gaat liggen.
5: Ja, kan een mooie wedstrijd worden.
6: Ja, dat denk ik ook wel.
5: Ik wens jou een goed resultaat daar alvast toe. En dit weekend is het goed begonnen. Dank je, Brent. En succes volgende week.
6: Dank je wel.
5: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Brent Torbeins, de coach van het jonge FC ATO B na de 5-1 tegen Racing Meldert. En volgend weekend zullen we zien wat het wordt tegen Haasrode B. Die zijn op dit ogenblik nog aan het spelen bij Vissenaken. En nu Belpop. Dit is Scooter met You.

0: Dat was belpop muziek uit begin jaren 80. Scooter met You. Even een toffe wedstrijd toch op papier was die tussen Kortenaken en RBL. Er is wel niet gescoord, geëindigd op een 0-0 gelijkspel. We gaan eens horen bij de coach van RBL, dat is Filip Janssens. Filip, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, jij kent Kortenaken natuurlijk ook, hè? Je bent er ooit trainer geweest.
1: Ja, inderdaad. En een paar van die gasten spelen nog altijd, van die jonge gasten die ik er in de tijd ingezet heb.
0: Ja.
1: En ja, ze waren er vandaag aanwezig en ja, een goede ploeg.
0: Ja, oké. Okay. Ja, Kortenaken en RBL. Kortenaken vorig jaar ook een beetje revelatie. Jullie willen natuurlijk ook meedoen. Geëindigd op 0-0, was dat het enige negatieve misschien?
1: Ja, het is een eerste seizoenswedstrijd. Niemand wil het verliezen. En ja. Het zat goed van twee kanten. Je kunt zeggen dat achteraf, kan ik zeggen, dat misschien Kortenaken meer verdiende om te winnen. Doordat mijn keeper

0: hebben daar iets goed tegenover gezet. En daardoor zitten we met die 0-0. Het is niet een mooie wedstrijd voor de supporters voor heren te kijken, zeker niet. Maar voor ons is het belangrijk dat we op verplaatsing een punt pakken tegen een kandidaat, een concurrent, als je het zo moet noemen.
1: Ja.
0: Dat is het belangrijkste voor ons.
1: Uiteraard. Volgende week komt Zuid-Leeuw op bezoek. Hebben verloren, is ook een promovendus uit de vierde. Daar liggen zeker mogelijkheden.
0: Ja, we spelen thuis en we willen toch tegen eigen volk de eerste competitiematch thuis laten zien, verder zetten wat we vandaag gedaan hebben. Het is onlogisch als je tegen iemand speelt die vorig jaar eindronde gepakt hebt, dat je volgende week tegen Zuid-Leeuw niet het maximum geeft en daar de punten gaat thuis houden. Dus je moet wel de elan hebben om te zeggen die 3 punten blijven in Rillaar.
1: Ja, dat is de bedoeling. En doen jullie opnieuw mee voor een plaats in die eindronde?
0: We hebben de omschakeling gemaakt dit seizoen naar de jongeren, waar ik heel tevreden over ben. Vandaag was er iemand van 17 die in de aankern stond en startte ook. In heel de basis zitten er jongens van 19 en dat is de bedoeling dat we verder gaan daarmee. Ja. Maar die hebben talent en die hebben mogelijkheden en ik geloof er wel in, ja.
1: Ja, oké. Okay, dus dat is heel erg mooi, hè, werken met de eigen jeugd. Goed, Filip, een punt is binnen en hopelijk worden er dat volgende week 3 tegen Zuid-Leeuw. Dank je voor de toelichting en succes volgende week.
0: Dank je wel.
1: Goedenavond, hè. Dag.
0: Goedenavond.
1: Dat was Filip Janssens, de coach van de RBL. Blij met de 0-0 op het veld van Kortenaken. Toch een stevige tegenstander. Volgende week tegen Zuid-Leeuw zien we hoe het afloopt. Dit is Jasmin.

0: Heerlijk nummer van Jasmin, eind jaren 90. Dat is een goede vraag. En wij geven nu een antwoord op de vraag: welke zijn de uitslagen in de vierde provinciale E van het voetbal? Sparta Schaffen tegen Aarschot B 4-0. Langdorp Betekom B 3-2. Binkom B Butsel 1-0. Tielt Winge Deurne 3-4. Sporting Moldenbeek Boutersen B 2-3. Begijnendijk Werchter B is nog aan de gang, pas om 6 uur begonnen. Verlies voor Moldenbeek tegen Boutersen B, ondanks een 2-0 voorsprong eerst. We gaan eens horen bij de coach Kevin Wouters. Kevin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat is niet zo'n goed begin, hè? Een 2-0 voorsprong uit handen geven.
1: Nee, ik denk dat we ook wel een klein beetje slachtoffer zijn van ons, van een beetje onze afwezigen. En eigenlijk is dat al een beetje het verhaal dat de hele voorbereiding zo gaat. En dat doet ons vandaag eigenlijk ook wel een beetje de das om.
0: Ja,

0: afwezigen om diverse redenen?
1: Ja, ik denk dat de voetbal bij iets te veel mensen niet meer prioriteit 1 is. Los van een paar gekwetsten. Ja.
0: En dat is natuurlijk niet fijn. Hoop je dat ze de volgende weken nog wel opdagen?
1: Ik moet eerlijk toegeven dat ik na de match gestopt ben. Dus ik denk niet dat dat mijn zaak is.
0: Je bent dus gewoon gestopt als trainer?
1: Ja, dat klopt.
0: Je hebt dat aan het bestuur gemeld?
1: Ja.
0: En hebben zij dat aanvaard?
1: Ik denk dat wel. We zullen er morgen nog eens over bellen.
0: Ja, oké. Okay. Goed, dus, die mentaliteit is voor jou de reden geweest.
1: Ja, dat is ook wel de druppel als je deel voorbereiding moet zoeken achter de gasten die gemotiveerd zijn om te komen voetballen.
0: Ja.
1: En je moet daardoor dan ook je staan ook aan missen, dan stopt het natuurlijk ergens, hè, qua energie erin te steken.
0: Dat kan ik me voorstellen. Oké, en wat nu voor Kevin Wouters, het voetballeven aan de kant laten?
1: Ja, dat zullen we zien.
0: Ja, misschien dienen er zich wel andere opportuniteiten aan.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, oké, okay, dat zien we dan wel. Oké, okay, Kevin, ik wens je alleszins toch heel veel succes met wat je nog gaat doen. Dank je toch alvast voor het gesprekje.
1: Ja, geen probleem.
0: Goedenavond en dag. Dat was Kevin Wouters, ja, een begin in mineur voor Sporting Molenbeek, waar meteen de trainer er een punt achter zet na 2-3 verlies tegen Bouters en B.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
6: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
5: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn.

resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Ja, dat is geen goed idee om te gebruiken. Cocaine van Eric Clapton uit de jaren 70. Ja, het eerste slachtoffer in vierde provinciale E is dus al gevallen. Trainer van Sporting Molenbeek stapt op na verlies tegen Bouters MB. Een heel ander verhaal bij Sparta Schaffen, want die zijn goed begonnen aan het seizoen. 4-0 tegen Aarschot B is horen bij coach Hendrik Put. Hendrik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 4-0 gewonnen, dat is een mooi begin van het seizoen, denk ik, hè?
1: Ja, dat is een mooi begin. Zeker als je ziet wat een zwakke voorbereiding dat we gehad hebben eigenlijk. Mm-hmm. We hebben ook met heel veel jong gasten gespeeld. We hebben heel veel gekwetsten momenteel. Dan ben ik wel blij dat we 4-0 gewonnen hebben. Ik moet ook wel eerlijk toegeven, als Aarschot in de eerste helft zijn kansen hadden afgemaakt, was het misschien een ander verhaal geweest.
0: Ja.
1: Maar de tweede helft was volledig voor ons en dan hebben we het wel duidelijk afgemaakt.
0: Ja, oké, okay, dat is een mooi begin. Willen jullie opnieuw meedoen voor de prijzen?
1: Ik denk dat dit jaar een overgangsjaar wordt voor Schaffen. Ja. Mm-hmm. We hebben dan een deel spelers van de jeugd die we nu implementeren in de eerste ploeg. Dat is de bedoeling, een beetje voor jongen. We zitten momenteel met heel veel gekwetsten. Ik denk dat ik sowieso acht, negen man... We zitten echt wel in de shit momenteel. Dus ik ben echt wel heel blij met het resultaat van gisteren natuurlijk. Ze hebben allemaal iedereen zijn kop ervoor gelegd. Het voetbal was misschien minder, maar we hebben ze hebben allemaal heel hard hun best gedaan.
0: Oké, dat is alvast mooi natuurlijk. Hè. Volgende week al meteen een clash hè, tegen Deurne. Die ook hun openingsmatch hebben gewonnen. Dus dat is meteen een match op het hart van de snee, denk ik, hè?
1: Ja, ik hoop dat ik een paar spelers kan recupereren, maar we zullen wel zien wat er door de week gebeurt. Maar het zal niet gemakkelijk zijn tegen Deurne. Ik zie dat zij wel ze hebben een betere voorbereiding als wij gehad, denk ik. Dus het zal niet gemakkelijk worden. Het zal anders zijn als andere jaren.
0: Ja, ongetwijfeld. En Deurne heeft misschien iets meer ambitie dan vorig seizoen?
1: Dat mag ook. Ik denk als je lang in de provinciaal zit, ik zeg niet dat het Schaffen geen ambitie heeft. We hebben altijd ambitie, maar ik moet ook wel mijn gezond verstand gebruiken. En ik weet ook dat dit jaar misschien een beetje minder zal zijn. Misschien gaan de spelers daar misschien opvatten als we gaan de coach laten zien dat we dat wel kunnen. Maar ik denk dat het wel iets moeilijker wordt dan vorig jaar.
0: Ja, oké. En wat verwacht jij van de derby?
1: Ik verwacht dat mijn spelers 100% hun gaan geven en dat we alles gaan doen om te winnen gewoon.
0: Oké, dat hoop ik met jou mee. Goed, dank je voor het gesprekje en proficiat met de overwinning. Dank je, Hendrik.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond en dag. Dat was Hendrik Put, de coach van Sparta Schaffen. 4-0 gewonnen tegen Aarschot B. En volgende week dus een eerste test, zeg maar, tegen Deurne op het veld van Deurne.

0: Van de General Saint en Clint Eastwood. Niet te verwarren met de acteur en regisseur. Dit was Stop That Train. Veel doelpunten in het duel tussen Tielt Winge en Deurne. Geëindigd op 3-4 voor Deurne. Dat is een mooi begin natuurlijk. We gaan eens horen bij de voorzitter Dirk van den Blok. Dirk, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 3-4 gewonnen. Jullie hebben er echt voor gegaan, hè, daar in Tielt Winge.
1: Ja. Ze hebben er, de ploeg heeft ervoor gevochten. Het was een spannend wedstrijd. Een spannende wedstrijd. Maar ze hebben er echt voor gevochten. Dat mag wel gezegd zijn.
0: Hè. Ja, dat is een mooi begin, hè. Een driepunter om te starten.
1: Ja. Ja, want we hebben toch een belangrijk luik. Die wedstrijden zijn niet bij de winst. Hè. Volgende week Schaffen, de derby, ja. En volgende week erachter Begijn en Dijk.
0: Ja, het wordt een moeilijk programma om mee te beginnen, want dat is natuurlijk een wedstrijd die toch wel leeft natuurlijk, hè, tussen Deurne en Sparta Schaffen volgende week.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En ligt de ambitie een beetje hoger dan het afgelopen jaar?
1: Ja, zeker. Lager zou heel slecht zijn. Hoger natuurlijk wel. We zouden graag toch de linkerkolom eindigen. Maar stap per stap. En de ploeg geeft zit goed, heel goed. Dat hebben we gisteren ook gezien. Jens had uitgevallen in de opwarming. Het rondje rond de tafel was een rondje rond Jens. En dat was toch al dat is toch al een teken dat de ploeg goed aan elkaar hangt.
0: Ja, en dat is belangrijk natuurlijk. Ook in vierde provinciale. Hè? Een linkerkolom, dat moet de ambitie zijn. Hopelijk komen jullie dan een beetje scherp dat moeilijk begin van de competitie door. Met die match tegen Schaffen en Begijnendijk. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Okay. Daar hopen we allemaal op.
0: Okay, ik hoop met jou mee. Goed, dank je voor het gesprekje en succes in de derby volgende week.
1: Ja, dank je vriendelijk.
0: Goedenavond, dag. Dat was Dirk van den Blok, de voorzitter van de Deurne. 3-4 gewonnen in Tielt Winge en volgende week dus de derby tegen Sparta Schaffen. Dit zijn McGuinn, Clark en Hillman. Don't you write her off.

0: trio wat overbleef van de 60s groep The Byrds. McGuinn Clark en Hillman, Don't You Write Her Off Like That. We gaan naar de vierde provinciale F en dit zijn daar de resultaten. Bunsbeek Waanrode 2-3, Atlas Linter Neerwinde 2-3, Halle Budingen 0-3, Geetbets Houtem op Linter 1-1 en Rummen Glabbeek Zuurbemde 3-5. Valahia Tienen tegen Dries Linter B is pas om 6 uur begonnen. Overwinning voor Waanrode. We gaan dus horen bij de voorzitter Rudy Stok. Rudy, goedavond.
1: Goedenavond.
0: 2-3 gewonnen in Bunsbeek. Was het spannend?
1: Spannend. We hebben goed gestart. In de eerste helft was heel goed. Moeten we 3-4-0 voorstaan. Dan hebben zij goed uit de kleedkamer gekomen. En we dus 2-1 achter gestaan. Dan het laatste hebben we natuurlijk rechtzetten.
0: Ja, en zo toch de 3 punten over de streep getrokken. Want jullie willen toch wel opnieuw meedoen, neem ik aan.
1: Ja, de bedoeling is toch dat we terug eindronde spelen. Dus we hopen dat. Mm-hmm. Dat is op voorhand te kijken, want we zitten nu al bij 9 kwetsten. Dus op zich zal denk ik koffie die kijken zijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Kunnen jullie dat een beetje opvangen?
1: We hebben daarom ook bewust gekozen voor de kern te verbreden. Dat wij 22 kernspelers hebben. Dat kunnen we dan wel een beetje opvangen.
0: Ja, oké. Volgende week in derby tegen Rummen. Dat wordt nog even afwachten.
1: Dat wordt afwachten. Dus die hebben vandaag 3-5 verloren, maar die hebben 3-0 voorgestaan, zie ik.
0: Oh ja.
1: Dus het zal weer geen gemakkelijke zijn.
0: Nee, maar voor eigen publiek moeten jullie toch iets meer kunnen.
1: Bij mij spreken, als je wilt meedoen, heb ik al gezegd, om zout, je moet thuis alles winnen.
0: Ja, oké. Laten we hopen dat dat volgende week ook tegen Rummen lukt. Dank je voor de toelichting en succes, Rudy.
1: Goed.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Rudy Stok, de voorzitter van Waanrode. Blij met de 2-3 zegen in Bunsbeek. En volgende week wordt het dus een ander paar mouwen in de derby tegen Rummen. We zijn benieuwd. Intussen een soul classic van Wilson Pickett in de Midnight Hour.

0: Een soul classic van Wilson Pickett in de Midnight Hour. We gaan naar het voetbal in Limburg. Eerste provinciale deze uitslagen. Helson Helchteren landen 4-0. Vlijtingen Elen 3-0. Hoeselt Anadol 3-0. Kadijk tegen Kortesem 3-4. Velm Parkhouthalen 1-2. Lindelhoeven Herkefzee 4-4. Zonhoven Koersel 1-0. En Torpedo Hasselt Turkse Rangers 4-0. Een spektakelstuk. 4-4 Lindelhoeven tegen Herk. Is horen bij de coach van Herk de Stad. Dat is Alain Hermans. Alain, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is wel een spektakelstuk, hè, wat jullie hebben afgeleverd.
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Dus ik denk dat Herk een ploeg was die om twee redenen een beetje bekendheid aan verwerven was. Eén was altijd slecht starten in het seizoen. En twee, moeilijk scorend. Dus ik denk dat we deze keer op dat vlak voor een verrassing hebben gezorgd. Mede doordat toch Lindelhoeven vorig seizoen op de vierde plek was geëindigd. Denk ik dat we kunnen terugblikken op een fantastisch resultaat.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want jullie willen, zoals je al zei, toch af van die slechte starten altijd. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Dat is bij alles zo, denk ik, in het leven. Goed begonnen is half gewonnen. En ik denk ja, dat het in het voetbal niet anders is.
0: Ja.
1: Maar vooral de manier waarop, met goed voetbal, veel voetbal en dan een achterstand aan de halve van 3-1 ophalen. Naar een 3-3 stand en dan toch nog de 4-3 tegenkrijgen, 6 minuten voor het einde. En dan toch nog kunnen ombuigen in een gelijkspel. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, hadden we moeten winnen, want we krijgen dat de laatste seconde. Een reuze kans en ja, we missen ja, hem dan.
0: Oké, maar in ieder geval toch een goed begin en dat is al veel waard. Volgende week komt Zonhoven United. Wat verwacht je daar?
1: Ja, dat is voor mij dus. Voor het seizoen wordt er gevraagd naar de eventuele titelkandidaten. En ik heb zelf als coach Zonhoven op de eerste plek gezet. Dus voor mij spelen tegen de toekomstige kampioen. Ja. Volgens mij de beste, de breedste, de sterkste kern, denk ik, van allen. Mm-hmm. Ja, dus het wordt een geladen wedstrijd, maar ik denk dat mijn jongens er klaar voor zijn.
0: Ja, jullie hebben vorig seizoen ook wel tegen toppers gewonnen, hè?
1: Ja, mede daardoor, als ik dan mag nog even de analyse maken van de voorbereiding, dus alles gewonnen. Zelfs tegen een derde amateur, een ploeg met ambitie, geel, kloppen ja, we toch met 4-1. Dus dan denk ik dat ik mag zeggen dat we goed bezig zijn.
0: Ja,
1: omdat
0: okay,
1: het seizoen pas begonnen is.
0: Ja, inderdaad. Ja, het seizoen is nog lang. Jullie kunnen misschien wel bevestigen tegen jouw persoonlijke titelkandidaat nummer 1.
1: Ja, het is daarmee. Dus ik bedoel, we weten het van vorig seizoen dat de top en de degradatiekandidaten, dat het kort samen ligt. En ik denk dat dit seizoen net hetzelfde gaat zijn.
0: Ja, en waar willen jullie stranden?
1: Ik ben heel eerlijk, dus ik denk dat ik mag zeggen dat we vorig seizoen, ondanks de slechte start, toch nog op plek 8 geëindigd zijn. Als ik dan daarmee calculeer dat we vorig seizoen de laatste 10 wedstrijden maar 1 wedstrijd verloren hebben, dan denk ik dat we die cadans moeten trachten verder te zetten.
0: Okay.
1: En mikken op de linkerkant en ja, liefst met tussen de 1 en 8.
0: Ja.
1: Dat is de doelstelling.
0: Oké, dat is een mooie doelstelling. Ik wens je daar alle succes mee. En het is alvast goed begonnen met dat 4-4 gelijkspel in Lindelhoeven. Dank je, Alain, en succes volgende week.
1: Ja, vriendelijk bedankt. Goedenavond.
0: Dat was Alain Hermans, de coach van Herk FC, na de 4-4 in Lindelhoeven.
2: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: De mannen van Duran Duran, begin jaren 90 maakten ze een comeback met dit nummer Ordinary World. We gaan naar het voetbal in tweede provinciale A Limburg. Breebeek B, Tessporte Senderlo B 3-3, Kouwlille Paal Tervant 3-2, Boorsum Meeuwen 0-2, Lutlommel Hamond tegen 1-2, Gruitrode tegen Mechelen aan de Maas 0-0, Exel Peer 1-0, Turkse FC Maasland 3-3 en Houthalen tegen Op Glabbeek 2-2. Paal Tervant begonnen met een nederlaag. We gaan dus horen bij de coach Nick Oeien. Nick, goedenavond.
1: Dag, wel een goedenavond.
0: 3-2 verlies bij Kouwlille. Ontgoocheld?
1: Ja, dat is toch wel zuur. Ja. Dat had ook niet gemoeten. Gezien de late derde doelpunt dat we binnenkrijgen in de 95e minuut was dat... Ja, dat was toch wel wat zuur, ja, alleszins.
0: Ja, en hoe verliep de wedstrijd? Kwamen zij op voorsprong?
1: Nee, we zijn voorgekomen. Een vrije trap van Tom Reinder, zelfweg de eerste helft, 1-0. Dat was ook een stand met de rust. Mm-hmm. En in de tweede helft zijn ze dan op 1-1 gekomen. En hebben ze dat dan omgebogen met een 2-1 voorsprong. En hebben we een paar minuten voor tijd het 2-2 gemaakt. Maar in de 95e minuut is er dan van achter iemand een fout gegaan. En maken ze alsnog de 3-2. Dus daarom is het zuur nu. Ja, kijk... Dus we hebben ons niet weg te steken achter alle afwezigen ondertussen, maar dat laat zich wel gevoelen alleszins. We missen te veel spelers en de kern is te smal geworden dit seizoen. Waardoor we dus hele jonge spelers ook gaan gebruiken die het eigenlijk nog zo slecht niet doen. Maar de powerplay die Kouwlille speelt, de manier van spelen, dat was eigenlijk redelijk zwaar voor ons, zal ik zeggen.
0: Daar waren jullie niet tegen opgewassen. Moeten jullie dan de lat een beetje lager leggen als je met veel afwezigen zit?
1: Ja, kijk, vermits we dus geen enkele inkomende transfer hebben kunnen doen, blijft er nog een kern van 15, 16 spelers over. Stel daar nu 3-4 lange, dure geblesseerden bij. Allee, stel ze ervan af. Ja, dan weten we dat we dus... we in een hele kleine marge zitten. Mm-hmm. En het probleem gaat zijn. Dus alles wat nu nog wegvalt, dan moeten we proberen te behelpen. Dan gaan we nooit meer met ons allersterkste elftal spelen. Dus ja, dan zijn we verplicht van de lat een beetje lager te leggen, absoluut.
0: Ja, dus geen eindronde ambities dit seizoen voor Paal Tervant?
1: Nee, dat hebben we nu 2 jaar gehaald. Maar daar zijn we op deze moment niet toe in staat. Dat kan ik wel zeggen. Dat is inderdaad te hoog gegrepen voor ons nu.
0: Ja. Volgende week dan ontvangen jullie Exel. Wat verwacht je daar?
1: Ja, we hebben Exel tegengekomen in de beker. We hebben daar natuurlijk ook niet voluit tegen gespeeld. Ze komen van de eerste provinciale, dus ze hebben wel wat kwaliteit, zeker en vast. Maar ja, ons plaatsje in eigen huis is toch altijd net iets anders dan op verplaatsing. Dus ik heb wel goede hoop dat we daar toch wel punten gaan thuis houden.
0: Oké, dat wens ik jou in ieder geval toe. Goed, dank je voor de toelichting, Nick. En succes volgende week.
1: Dank je wel.
0: Goedenavond, hè. Dag.
1: Goedenavond nog.
0: Dat was Nick Oeien, de coach van Paal Tervant. 3-2 verloren van Kouwlille. En volgende week komt dus Exel op bezoek. Ex-eerste provinciale.

Ze won het Songfestival in 2012 en nadien deed ze dat nog een tweede keer over Loreen met Euphoria. Ik heb nog wat uitslagen uit het voetbal in Limburg. Zo verloor Lumme met 1-2 van Gravelo. Linkhout klopte Vliermaal met 4-0. En er was ook een nipt verlies in derde provinciale voor Herk FC B, de promovendus uit vierde. Het verloor van Belicia Bilsen B. En dan in de vierde provinciale B was er een nieuwe start in het Mijnstadion van voetbalclub FC Beringen. Legendarische club, ook uit de jaren 70 in eerste klasse. En daar is FC Beringen dus opnieuw opgestart. En het heeft zijn openingswedstrijd met 5-3 gewonnen van Linkhout B. En we probeerden nog de trainer te bereiken. Mocht dat nog kunnen?

0: Muziek van Madonna met Cherish. Ik heb net de uitslag meegegeven uit de vierde provinciale B van FC Beringen. Opnieuw opgestart in het Mijnstadion. 5-3 gewonnen tegen Linkhout B. En we gaan dus even horen bij de trainer, dat is Jeroen Huismans. Jeroen, goedenavond. Ja, terug voetbal in het Mijnstadion. Dat brengt heel veel herinneringen naar boven, neem ik aan, bij heel veel supporters.
1: Dat klopt. Helemaal.
0: Ja, en jij bent de trainer die dat probeert in goede banen te leiden. Hoe is men bij jou terechtgekomen?
1: Eigenlijk was ik gewoon aangetrokken als speler. Maar toen iemand die trainer was, heeft dan een andere functie gekregen bij Westerlo en had dan gevraagd dat ik niet het zeg zette om speler of trainer te worden. En ik denk dat op mijn leeftijd wel het ideale moment was om daarin te stappen.
0: Ja.
1: Dus heb ik dat toegezegd.
0: En speel je zelf nog mee ook?
1: Ja, dat klopt.
0: Oh ja, dus echt de combinatie speler-trainer.
1: Ja, klopt.
0: Ja, jullie willen het voetbal in het Mijnstadion terug nieuw leven inblazen. En dat is alvast goed gelukt met de openingsmatch. Hè? Meteen 5-3 gewonnen.
1: Ja, dat klopt. Het was 5-3. Het was ook een groot aantal toeschouwers. Er waren 400 toeschouwers gisteren.
0: Kijk eens.
1: Dus dat wil zeggen dat de club toch een beetje terug leeft. En dat er veel ambiance is terug in het stadion. Dus,
0: ja, en wat is de ambitie? Ik lees hier en daar dat men jullie als de titelkandidaat nummer 1 naar voren schuift.
1: Ja, blijkbaar. we gaan altijd wel voor het hoogst haalbare. Maar als we dit jaar al eindronde kunnen spelen, zou wel heel mooi zijn. Maar ja, alles wat meer is, is mooi meegenomen ook natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat is inderdaad een feit. Volgende week spelen jullie niet, of toch ja, naar Lummebee.
1: Ja, dat klopt.
0: En ken je die een beetje?
1: Nee, ook niet, want die zijn ook opnieuw opgestart met een B-ploeg. Dus dat is ook weer afwachten hoe die gaan spelen. Zelf weet ik niet zoveel over de ploeg.
0: Nee.
1: Dus we zullen een beetje bekijken volgende week.
0: Ja, maar jullie gaan voor de overwinning?
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, als die ambities daarover geschreven wordt, dan moeten jullie proberen om dat in praktijk om te zetten, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, elke week mensen die de krant gelezen hebben.
0: Ja.
1: Ja, we zijn eigenlijk de kloppe ploeg eigenlijk, als je het zo bekijkt. Elke ploeg zou wel elke week willen winnen.
0: De spelers die zien dat zitten, die zijn echt gefocust.
1: Ja, alleen gisteren, de eerste 20, 25 minuten was het wat aanpassen voor de jonge spelers.
0: Ja.
1: Zoveel volk, wat zenuwachtig in het begin, maar
0: ja.
1: Dat hebben we wel een beetje overwonnen na 25 minuten.
0: Oké, en goed afgesloten. Laat ons hopen dat jullie volgende week kunnen bevestigen. Dank je alvast voor het gesprekje en tot de volgende keer, Jeroen.
1: Oké, dank je wel.
0: Goedenavond, dag. Dat was Jeroen Huismans, de trainer van FC Beringen, die het voetbal nieuw leven moet inblazen daar in het Mijnstadion. Dit was het Eerste Café. Volgende week zijn we er opnieuw. Graag tot dan.
2: Het is 8:00.
3: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
4: Demerstad, wereldnieuws.
5: Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein, de rest is bemanning, dat melden lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp loopt, zegt journaliste Tessa Rens.
6: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
5: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van de ferry. Zeker 8 overleefden het niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en ook meer leerkrachten. En in ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen. En STVV pakt zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e in de stand, Sint-Truiden 9e. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust, mogelijk met onweer, minima rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk opnieuw onweer en ook een stevige wind bij 20 graden.

0: Meteen voorbij de aanvang muziek uit de jaren 70 hier bij Easy Listening met Gordon Lightfoot. Straks keren we ook zelfs nog naar de jaren 60. Ondertussen had Willem ook al het sportcafé gesloten voor vanavond. Dankjewel.
1: Van 8 tot 10, Easy Listening.
2: Michel de

0: op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: Joe Cocker hier bij Easy Listening op zondagavond. Afgelopen vrijdag nam in de Ketelstraat in Rummen de kermis zijn start. En dat loopt nog zo door tot aanstaande woensdag. Maar morgen opent de jaarmarkt. Morgenochtend vanaf een uur of acht.
1: Assen.

Died in your arms tonight and cutting grow. Het lijkt wel het moment van de kermissen te zijn, overal ook zo in Wanerode. En morgen staat er daar op de planning een comedyavond met optredens van Arne de Donker, Roosje Perts en Yannick Nobe. De inkom is €25.

Only Lies, een classic van Greenfield en Cook uit 1971 bij Easy Listening. Morgen maandag 31 augustus kan je van 11 tot 15 uur weer terecht op de Citadel van Diest voor een brocante markt. En tussen 17 en 21 uur wordt er in de dorpskom van Waanrode een rommelmarkt georganiseerd.

0: carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw! Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46. Jora!

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein, de rest is bemanning, dat melden lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van die ramp loopt nog, zegt journaliste Tessa Rens.
4: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
3: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van die ferry. Zeker 8 overleefden het niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond, de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is en waarom. Buurtbewoners vertellen dat ze een auto hoorden stoppen en daarna enkele schoten hoorden. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen met 89-85 tegen Japan, maar ze hadden wel verlengingen nodig. De Cats winnen zo 4 van hun 6 oefenmatchen en het WK begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust, mogelijk met onweer, bij minima rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk onweer en ook een stevige wind bij 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: 7 over 9 geworden ondertussen. En Lionel Richie bracht ons in vervoering met My Destiny uit 1992.
1: Zondagavond van 8 tot 10. Easy listening. Michel.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.

Tell Me Your Planes and the Shirts bij Demerstad. Morgen namiddag van 13:30 tot 15:30 wisselt de lees- en praatgroep Samen op Verhaal Komen in de markthallen in Herk de Stad van gedachten rond teksten, spreuken en diverse vragen. Deelname is gratis, men had wel bij voorkeur graag gehad dat je vooraf had ingeschreven. The Love Affair en ook Elton John komen langs na Pehili. Never

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Elton John bij Demerstad. Je kan nog steeds inschrijven via info@hagelandgidsen.be voor een begeleide fietstocht op 6 september van ruim 28 kilometer. Met start aan Brasserie Zomersoet in Tiene. Ook met een elektrische fiets ben je welkom. Deelname is €12,50, inclusief een ijsje onderweg. Darkness.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbornstraat 30, Alke.
8: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
9: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
8: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
9: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
10: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
11: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus, drie wijzen en een dwijzen. Wondere Kermis, zondag 30 augustus, een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus, comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis. Zaal Bergendal in Waanrode.

I Wanna Do Is Make Love To You Heart bij Easy Listening. Zoals steeds ga je op maandag terecht op de Citadel van Diest voor de Brocante-markt, maar toch even vermelden dat er geen markt is op maandag 7 september. Ik wens je nog een fijne zondagavond met Frits. Graag tot volgend weekend met een nieuwe Easy Listening. Dit zijn nog ABBA.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodentol na de ferryramp voor de kust van Noord-Cyprus zal wellicht nog oplopen. De boot kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. Minstens 8 overleefden dat niet. Naar 17 anderen zoeken de reddingswerkers nog. En er is nog weinig hoop, zegt journaliste Tessa Rens.
4: Omdat de hulpdiensten vrezen dat op het moment van de ramp nog een aantal mensen in de boot waren. En die is intussen gezonken, ligt op de bodem van de zee op 514 meter diepte. Dat maakt het ook heel erg moeilijk voor de hulpdiensten om naar dat wrak te gaan en om daar te kijken of daar nog lichamen liggen.
3: Ondertussen wordt ook onderzocht wat er precies fout liep. Er zijn volgens lokale media 9 mensen opgepakt, de kapitein en zijn bemanning.
4: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
3: In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. Volgens buurtbewoners nadat een auto stopte. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond en de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. In Niel in de provincie Antwerpen is vorige nacht een brandbom ontploft aan een huis. De voordeur liep schade op, maar er vielen geen gewonden. Politie en parket onderzoeken die zaak. Voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
5: Eerste half uur was een beetje gelijk opgaand, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doen we wel extra deugd. Ja.
3: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Speler Marco Cana.
6: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen jou. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. Ik ben 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
3: Nog vanavond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt in deze competitie. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen. Wel nipt met 89-85 tegen Japan en na verlengingen. De Cats speelden zeker niet hun beste wedstrijd, zag ook speelster Antonia de Lare.
7: Een gevoel dat we nog niet klaar zijn voor het WK. Ik denk dat we een correcte start hebben gehad, maar dat we dan nooit eigenlijk in ons Cats basketbal zijn teruggekomen. Ik denk dat we hier ook wel heel veel kunnen leren. Misschien ook niet slecht, want als het te gemakkelijk gaat, denk ik ook dat we er al klaar voor zijn. Dus het is goed dat we nu nog een kleine week hebben om toch nog verder te werken.
3: Want het WK dat begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vannacht regen en mogelijk onweer bij minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. En dan gaat het ook harder waaien bij zo'n 20 graden. Dinsdag en woensdag meestal droog. Donderdag en vrijdag weer regen en rond 24 graden.

0: Wij beginnen nu aan ons laat zondagavondprogramma. Van harte welkom. En uiteraard zijn we blij dat je weer luistert. Oh yes, I do. We bedanken Michel nog voor zijn bijdrage.
1: Goedenavond.
2: Zondagsoirée van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk.
0: En dit onthouden we zeker. Winnaars geven nooit op, opgevers winnen nooit.

and Drugs and Rock and Roll. Spontaan denken we terug aan de Flower Power-beweging uit de late jaren 60 en de vroege jaren 70. Hoogtepunt was het legendarische Woodstock Festival anno 1969. Dat vond navolging in Engeland en in Nederland. Nu denken sommigen maar aan twee dingen, voetbal en voetbal. Daarom ook dat collega Willem de Groot weer zijn sportcafé heeft geopend op zondag.

0: Dog. Is dat nu een vogel of een hond? Van een vliegende dog heb ik nog niet horen spreken. We zochten enkele feiten op die zich voordeden op een 30ste augustus. In 1993 legde in Zaandam een brand een supermarkt in de as. In 2023 wordt het pas herkozen staatshoofd, president Ali Bongo, na een staatsgreep onder huisarrest geplaatst.
1: Frits van Perk!
0: Ja, zo zijn we weer even terug in de tijd geweest.

Johnny en Mary. Mocht dit programma morgen zijn uitgezonden, dan hadden we bij de feiten zeker ook aandacht geschonken aan 31 augustus 1974. Toen zagen de zeezenders Veronica, Noordzee en Onze Atlantis zich door de wet gedwongen om hun uitzendingen te beëindigen. Radio Mi Amigo en Caroline gingen koppig door. Het zendschip MV Mi Amigo werd wel versleept naar de monding van de

0: Brazil. Wist je dat de hoofdstad Brasilia werd gebouwd op de plaats die uitgerekend werd door een diestenaar, namelijk Louis Kruls? In de Overstraat siert een gedenksteen de woning waar ooit zijn geboortehuis stond. We laten Belga nu aan het woord voor wat recent actua betreft en gaan naar Elven met de Gibson Brothers.
1: Zondagsoiree met Frits van Perk.
0: Heel graag tot over enkele minuten. Hey!

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. Zij dreigen al met vergeldingsaanvallen. In het ziekenhuis in Aalst ligt een man van 60 al 4 dagen in een coma nadat hij werd aangevallen door Aziatische hoornaars. Dat vertelt zijn neef van HLN. Het gebeurde donderdagavond in Ninove toen de man zijn pony ging voederen. Plots vielen tientallen hoornaars hem aan. Hij werd meerdere keren gestoken en kreeg daardoor een hartstilstand. De man moest gereanimeerd worden en belandde dus in een coma. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Speler Marco Cana.
4: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen Union. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. Ik ben 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
3: Nog vanavond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem staat knap 4e met 8 op 12. Vannacht regen, mogelijk onweer en minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien. Mogelijk opnieuw met onweer en het gaat ook harder waaien bij zo'n 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Wij doen onze uiterste best om ook dit laatste uur van het weekend gezellig te maken voor jou. Want een gezicht is pas echt een gezicht als daar een glimlach op staat. I can't help it. Maar inderdaad, over een uurtje is het weekend volledig voorbij.
1: Goedenavond! Zondagsoiree van 10 tot middernacht.
2: Frits van Perk!
0: Enfin, ander

driver's seat. Dan moet je je natuurlijk aan de regels van het verkeer houden. Dat betekent onder meer stoppen voor rood en geen alcohol drinken aan het stuur. Als je nu thuis zit te luisteren, hoef je met dat alles geen rekening te houden. Ik herinner me nog levendig die eerste rit aan het stuur van de auto die ik deed onder begeleiding van een rijinstructeur.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Every little thing she does is magic. Wie het kleine niet geert, is het grote niet weerd. Geniet dus van alles wat je beleeft. En relativeer datgene wat een beetje tegenzit. Als je aan iemand denkt, wel, dan is die nooit weg.

Ik denk dat mijn vrouw in haar vorige leven een ambulance was. Doe dit, doe dat, doe dit, doe dat. De dag loopt nu op zijn einde. Hopelijk heb je wel al een en ander beleefd. Leuke dingen uiteraard.

0: There is a party. Maar mijn twee uurtjes op Radio Demerstad zit er ijzo na op. Na 12 gaan we non-stop door. Tot Chris het morgen vroeg weer overneemt.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: We wensen je het allerbeste toe voor de komende week. Met tevens het begin van een nieuw schooljaar. Muzikaal ondersteund door The Whispers. Heel graag tot een volgende keer.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. En ze dreigen nu al met vergeldingsaanvallen. In Gent is het onderzoek naar geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het rectoraat aan de universiteit in mei geseponeerd. Dat laat het parket weten. Pro-Palestijnse betogers bezetten het gebouw en toen de politie ingreep, liep het fout. Twee agenten raakten gewond. Maar volgens het parket zijn er te weinig bewijzen dat dat door de actievoerders kwam. Het onderzoek naar vandalisme en beschadigingen aan het rectoraat loopt wel nog. Bij die ontruiming pakte de politie 42 mensen op. De zowat 40 Duitse brandweermannen die dit weekend kwamen helpen in de Hoge Venen zijn weer naar huis vertrokken. Net als hun politiehelikopter die bluswater dropte. Dat laat de gouverneur van de provincie Luik weten. Afgelopen weekend flakkerde het vuur in de Hoge Venen weer op door de wind. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft wel nog helpen, zeker tot en met dinsdag. En Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op de US Open tennis. Ze verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Karolina Plíšková, de ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel stond nogthans 6-2 en 5-2 voor en had een matchbal, maar kon die niet afmaken. Waarop Plíšková de tweede set nog won met 7-5 en de derde en beslissende ook met 6-3. Vannacht regen, mogelijk onweer en minimaal rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Het gaat ook harder waaien dan bij zo'n 20 graden.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. En ze dreigen nu al met vergeldingsaanvallen. In Gent is het onderzoek naar geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het rectoraat aan de universiteit in mei geseponeerd. Dat laat het parket weten. Pro-Palestijnse betogers bezetten het gebouw en toen de politie ingreep, liep het fout. Twee agenten raakten gewond. Maar volgens het parket zijn er te weinig bewijzen dat dat door de actievoerders kwam. Het onderzoek naar vandalisme en beschadigingen aan het rectoraat loopt wel nog. Bij die ontruiming pakte de politie 42 mensen op. De zowat 40 Duitse brandweermannen die dit weekend kwamen helpen in de Hoge Venen zijn weer naar huis vertrokken. Net als hun politiehelikopter die bluswater dropte. Dat laat de gouverneur van de provincie Luik weten. Afgelopen weekend flakkerde het vuur in de Hoge Venen weer op door de wind. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft wel nog helpen, zeker tot en met dinsdag. En Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op de US Open tennis. Ze verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Karolina Pliskova, de ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel stond nogthans 6-2 en 5-2 voor en had een matchbal, maar kon die niet afmaken. Waarop Pliskova de tweede set nog won met 7-5 en de derde en beslissende ook met 6-3. Vannacht regen, mogelijk onweer en minimaal rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Het gaat ook harder waaien dan bij zo'n 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.